0: Tekstin uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I say.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I say.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TNSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Telus, you're keeping us in touch.
0: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: I'm Genesee.
1: En ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is time number one.
2: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Liefdevolle Vader in de hemel, en we willen u danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw vergeving. Dank voor uw bescherming elke dag opnieuw. Ik wil u danken, Heer, voor voorziening en gezondheid, Heer. Ik dank u omdat u ons meer geeft dan we u vragen, Heere God. Heere God, ik dank u voor alle vreugdevolle gebeurtenissen en de mensen om ons heen. Dank u, Heer, dat u ons laat weten dat we nooit alleen zijn. Dat u ons mensen geeft, andere gelovigen, maar dat we u altijd hebben. Heer, ik kom vandaag bij u met alle mensen die ziek zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat u ze gezond maakt. Heer, ik breng alle geliefden van ons bij u in het gezin. In de familie, in de gemeente, brengen ze allemaal bij u, Heer. U kent ze bij namen, u weet ze te vinden, u weet waar ze wonen, Heere God. En ik bid u dat u ze bezoekt en dat u ze geneest, Heer. Dat u ze hun gezondheid teruggeeft in de naam van Jezus. Ik bid voor troost en kracht en standvastigheid in geloof bij onder andere wanneer er verdriet is en mensen moeite hebben met omstandigheden, zoals ziekte, denk aan dan aan diabetes, aan bloeddruk, aan hartproblemen, Heer. Mensen die geopereerd moeten worden, een prothese moeten ontvangen, heupprotheses, knieprotheses, Heer, beenprotheses, Heer, er zijn zoveel, Heer. En u weet hoe lang er gewacht moet worden voordat de operatie kan plaatsvinden. Leg het in uw vaderhanden, Heer. En ik bid u, Heer, dat ook alles wat vastzit aan financiën, waardoor betalingen niet kunnen plaatsvinden, Heer. Heer God, en operaties kunnen plaatsvinden. Heer, dat ik bid dat los in de naam van Jezus. En dat mensen die zitten te wachten om geopereerd te worden, dat ook kan geschieden. Leg, Vader, we vertrouwen op u. Bij mensen die ernstig ziek zijn. Ik denk aan mensen die kanker hebben. En waarvan de dokter heeft gezegd dat hij ze niet verder kan helpen. Ik bid, Heer, we weten dat u het laatste woord hebt. U hebt het laatste woord en u weet alles, Heer. U weet alles. U kan hoeveel woorden spreken en uw kinderen kunnen genezen zijn, Heer. Heere God, maar help ons. Help ze om klaar te zijn om u te ontmoeten, Heer. Ik denk aan mensen die ook HIV besmet zijn, Heer, in de naam van Jezus. Mensen die een beroerte hebben gehad. Vader, wil u ze bezoeken, Heer? Wil u ze helpen? Wil u naar hen horen wanneer ze tot u roepen? Ik bid mensen die operaties die moeten komen, die nog geopereerd moeten worden, of herstel van een operatie. Heer, wil u bij ze zijn? We weten dat het niet makkelijk is, Heer, maar wanneer we aan u vasthouden, wanneer we bij u blijven, dan kan u die pijn voor ons verlichten. Ik bid voor mensen die angstig zijn, mensen die ongelovig zijn, Heer. Vader, breng ze bij u, Heere Jezus. En ik bid u dat u uw angsten wegneemt, want dat kan u. En dat u ze blijdschap geeft in uw hart. Heer, als ze, we weten dat we mogen bidden, Heer, dat u ons ongeloof tegemoet komt, Heer. Heer, en dat u ons een groter geloof geeft in u. Heer, dat wanneer we iets bidden, dat we ervan uit moeten gaan dat we het reeds ontvangen hebben. Want u geeft altijd, Heer, waar we om vragen wanneer het naar uw wil is. Ik bid voor alle mensen die met huwelijksproblemen zitten. Mensen, Heere God, waar er gebrek is aan echtparen, waar er gebrek is aan communicatie, onbegrip, gebrek aan liefde, mensen die teleurgesteld zijn, Heer, die ontrouw zijn, waar er geen respect is, waar er geweld, huiselijk geweld gebruikt wordt, Heer, waar er misbruik plaatsvindt, seksueel misbruik. Vader, u weet het, u weet wat er in de zinnen gebeurt, Heer. En ik dank u dat we ook dat bij u mogen brengen, Heer, Vader in de hemel. Dank u wel dat u een vader bent die luistert en ons geeft wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: is 11 uur.
1: Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen en de ander denkt midati. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

dedicate this.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik ben Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag wil ik met u nadenken over het thema de Heilige Geest. Maar we gaan ons focussen op van religie naar kracht. En het gaat over het werk van de Heilige Geest. Van religie naar kracht. Ja, veel mensen kennen religie, maar niet iedereen kent kracht. Er zijn mensen die zijn opgegroeid met geloof, met kerkdiensten, met allerlei regels, met tradities, met bijbelverhalen. Misschien zijn ze trouw gebleven aan alles wat ze geleerd hebben, en toch kan er diep van binnen een leegte zijn. Want religie zonder leven kan vermoeiend worden. Ja, het kan vermoeiend worden. Je kan alle woorden kennen, maar geen vrede ervaren. U kunt bidden zonder verwachting. U kunt zingen zonder vreugde. U kunt zelfs naar de kerk gaan, maar innerlijk ver weg van God zijn. En misschien herkennen bij de mensen dat we denken. Want geloof was nooit bedoeld als een systeem van regels. Het was bedoeld als een levende verbinding met God. In de Bijbel lezen we dat Paulus zegt: het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Maar uit kracht, dat is een scherpe uitspraak. Paulus zegt dat, apostel Paulus: het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht, uit power. Want het is mogelijk om veel over God te praten, maar weinig van zijn aanwezigheid te ervaren. Religie kan de buitenkant veranderen, maar Gods geest, de Heilige Geest, verandert het hart. Religie richt zich vaak eerst op ons gedrag. Doe dit wel, doe dat niet, gedraag je netjes, volg de regels. Maar Jezus keek steeds naar het hart van mensen. Hij sprak met mensen die vastgelopen waren in uiterlijke godsdienst, maar innerlijk koud waren geworden. En eerlijk gezegd kan dat vandaag nog steeds gebeuren. En het gebeurt ook. Mensen kunnen een christelijk leven opbouwen aan de buitenkant, terwijl er van binnen geen vuur meer brandt. Maar wanneer Gods geest, wanneer de Heilige Geest een mens aanraakt, gebeurt er iets diepers. Dan verandert niet alleen gedrag, maar verlangen. Niet alleen woorden, maar houding. Niet alleen gewoonte, maar het hart zelf. Dat is het verschil tussen religie en kracht. We moeten gaan voor kracht. Religie probeert zichzelf overeind te houden. Kracht leert afhankelijk te leven van God. En dat maakt kracht zo bijzonder. Gods kracht wordt zichtbaar in gewone mensen. Veel mensen denken bij kracht aan iets groots en indrukwekkends. Maar de kracht van God werkt vaak juist in gewone levens. Kijk naar die discipelen. Het waren geen bekende leiders. Ze waren niet populair. Het waren geen beroemde leiders. Het waren zelfs geen invloedrijke mensen. Het waren ook geen perfecte mensen. Ze waren bang. Ze waren onzeker. Ze waren vol twijfel. Maar toen de Heilige Geest kwam, veranderde alles. Niet omdat ze ineens bijzonder werden, nee, maar omdat God in ze werkte. En dat geeft hoop voor ons vandaag. Misschien voelt u zich zwak, misschien bent u moe geworden, misschien heeft u teleurstellingen meegemaakt, in geloof of in de kerk. Maar Gods kracht begint vaak juist waar menselijke kracht ophoudt. De Bijbel zegt: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat betekent dat je niet eerst sterk hoeft te zijn voordat God je kan gebruiken. God zoekt geen perfecte mensen. God zoekt open mensen. En van religie gaan naar kracht betekent van routine naar relatie. Een van de grootste gevaren van een religie is routine. dat je dingen blijft doen zonder verwachtingen. U bidt, maar uw hart luistert niet meer. U leest de Bijbel, maar die woorden raken u niet aan. U zingt liederen, maar zonder vreugde. En langzaam kan het geloof naar iets worden dat je uitvoert in plaats van beleefd. Maar God wil geen afstandelijke religie, hij wil relatie. En dat zien we steeds opnieuw in de Bijbel. God roept mensen niet alleen om hem te gehoorzamen, maar om hem te kennen. Een relatie vraagt tijd, eerlijkheid en openheid. En misschien is dat vandaag wel die uitnodiging voor iemand die luistert. Niet alleen meer weten over God, maar opnieuw dicht bij hem leven. Want waar Gods geest werkt, komt geloof tot leven. Dan wordt gebed weer echt. Dan krijgt de Bijbel opnieuw betekenis. Dan ontstaat er verlangen naar Gods aanwezigheid. En deze generatie verlangt naar echte kracht. Dat willen ze hebben. We leven in een tijd waarin veel mensen zoeken naar betekenis. Er is veel kennis, er is veel technologie. Er zijn veel mogelijkheden. Maar tegelijk is er ook heel veel leegte. Mensen proberen zichzelf sterk te houden, maar innerlijk raken velen uitgeput. En dat is de harde realiteit. We worden elke dag met de feiten op ons nieuws gedrukt. Mensen raken uitgeput. En misschien is dat waarom deze generatie niet alleen religie nodig heeft, maar kracht. Ze willen kracht zien. Dus geen oppervlakkige woorden, geen mooie vormen zonder inhoud, maar een geloof dat werkelijk leven geeft. Jonge mensen zoeken echtheid. Ze willen zien of het geloof werkelijk een verschil maakt. En dat begint niet bij perfectie. Absoluut niet. Het begint bij mensen die eerlijk zijn. Mensen die vrede uitstralen. Mensen die ondanks moeilijkheden hoop hebben. En dat is de kracht van Gods geest. Geen harde kracht die domineert, maar een stille kracht die verandert. Kracht om lief te hebben waar haat groeit. Ja, kracht om vol te houden in moeilijke tijden. Kracht om opnieuw op te staan na fouten. Kracht om licht te blijven. In een donkere, onreine wereld. En hoe gaan we van religie naar kracht? Misschien is dat de belangrijkste vraag voor vandaag. Hoe gebeurt die verandering? Het gebeurt niet door harder je best te doen, nee. Maar door ruimte te maken voor God. Door eerlijk te worden, door opnieuw te bidden. Door God niet alleen te dienen uit gewoonte. Maar om werkelijk zoeken. Het begint heel eenvoudig. Het kan beginnen met een stil gebed. Heer, je zou kunnen bidden. Heer, ik wil meer dan alleen religie. Heer, maak mijn geloof levend. Heer, vul mij opnieuw met uw Heilige Geest. En God gaat reageren op een oprecht hart. Amen. En misschien gebeurt die verandering niet altijd ineens. Maar het is een proces. Soms groeit het langzaam. Zoals vuur dat eerst een kleine vlam is. Maar wanneer Gods Geest werkt, ontstaat er leven. Er ontstaat leven. Religie alleen kan een mens moe maken. Ja, het kan een mens moe maken, maar Gods kracht geeft leven. God heeft ons niet geroepen tot een koud geloof zonder hart, maar tot een levende relatie met Hem. Niet alleen woorden, niet alleen vormen, nog vormen dienst, maar een leven waarin zijn geest zichtbaar wordt. Misschien is vandaag het moment om opnieuw dichter bij God te komen. Niet uit plicht, maar uit verlangen. Een lamp kan mooi zijn aan de buitenkant. Maar zonder stroom blijft het donker. Dus, we hebben Gods kracht nodig. We hebben Gods kracht nodig. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus, ik bid, o God. Ik bid in de naam van Jezus. Raak de luisteraars aan, o God, in de naam van Jezus. Raak de luisteraars aan, o God, in Jezus' naam. Heer, ik bid dat ze in een veranderingsproces gaan door het werk van uw Heilige Geest. Van religie naar kracht. Uw koning Uw koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Ik bid in de naam van Jezus Christus. Raak uw kinderen aan. Dat hun relatie met u niet gewoon zal zijn regels afwerken, maar een levende relatie met u. Ontsteek uw opwekkingsvuur in hen. In de naam van Jezus. Dank u, Vader. To God be the glory. Amen. Dank voor uw aandacht. Morgen zijn we wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God zegene u. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Mi radio na shalom me begunu uno prefur pure dape no sana a problem.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. Nou, mijn vinger komt vast hier.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf _reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Nav You.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenageU Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected à la say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

de handelingen van het lichaam. Dit is vandaag onze thema, geliefde broeders en zusters. Is Rhapsody Time? Reality Time. Een mooie en gezegende ochtend aan u allen. Onze thematekst is gehaald uit Romeinen 8 vers 13. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Halleluja, halleluja. Er zit een diepere betekenis in het bovenstaande thema vers, geliefde, die ik zojuist heb gelezen, die u moet begrijpen, zegt Pastor. Wanneer de apostel Paulus spreekt over de daden van het lichaam, verwijst hij niet alleen naar handen.

0: wat u fysiek ervaart. Daardoor doet het zijn werk en brengt het informatie en omstandigheden in uw leven. Soms brengt het lichaam iets mee naar huis. Het kan een symptoom zijn, een zwakte of een ongemak. Iets wat het heeft opgepikt via natuurlijke processen. Maar u moet begrijpen, geliefde, dat u niet onderworpen bent aan die dingen. U hoort u niet te laten leiden door de beginselen van dit aardse rijk. Maar u moet erboven leven. U moet erboven leven, geliefde. De Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 6, want de vleeselijke gezindheid is de dood. Maar de geestelijke gezindheid is leven en vrede. Halleluja. Vleeselijk gezind zijn betekent leven volgens de voorschriften en signalen van het lichaam. Reageer op wat het zegt en voelt. Dat is wat vleeselijk gezindheid betekent. Maar dat is niet uw leven, lieve mensen. U bent geroepen om door de geest te leven. Het woord zegt dat als u door de geest de daden van het lichaam doodt, u zult leven. Dat betekent dat u door de Heilige Geest die handelingen kunt verlammen. Halleluja. U kunt de werking van het lichaam teniet doen, lieve mensen. U kunt de activiteiten ervan onderwerpen. U laat het lichaam uw toestand niet dicteren of uw realiteit bepalen. Nee, het leven in u is groter. Het is het leven van God, geliefde broeder en zusters. En dat leven geeft u gezag over het lichaam. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 11, maar als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. Hij geeft leven aan uw fysieke lichaam, geliefde. Hij heft de beperkingen ervan op. Wanneer uw lichaam u dus iets laat voelen of merken, dan antwoordt u door de geest, halleluja. Wanneer het zwakte aangeeft, dan reageert u met leven. Wanneer zich een situatie voordoet, dan past u de hogere wet van de geest toe. De geest van leven in Christus, halleluja. Waardoor u geleid wordt. Neem de leiding en heerschappij over uw lichaam, geliefde. Houd uw lichaam gezond met het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Houd uw lichaam gezond met het woord van God en de kracht van de Heilige Geest. Wauw. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u voor uw autoriteit die ik door de Heilige Geest over mijn lichaam heb. Ik weiger om mij te laten leiden door mijn zintuigen. In plaats daarvan kies ik ervoor om te wandelen in leven, kracht en heerschappij. In Jezus' naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. Halleluja. Wilt u deze Rhapsody opgestuurd krijgen? Stuurt u dan ons gerust het thema van vandaag. En dat is dode handelingen van het lichaam. En u stuurt het naar 864-646. En als u met ons samen de Heer wil loven en prijzen, geliefde, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u, want u bent welkom. U bent meer dan welkom, geliefde. En ik ben Michelle Asinde. Ik groet u vandaag. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Krivi. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor een boy thing. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 29 augustus 2026. Ik ben arm en zwak. Heer, denk aan mij. Ik ben arm en zwak. Heer, denk aan mij. Psalm 40, vers 18, Nieuwe Bijbelse Vertaling. Het leerwoord. Paulus schreef: ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den leven ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Paulus schreef: ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom.
7: Het is 6 uur.
8: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, een hele goede morgen. Ik wil iedereen van harte welkom heten bij dit programma Takkie for Grow. En ik hoop dat jullie wakker zijn. Ik hoop dat jullie een hele fijn weekend hebben gehad de afgelopen week. En het weekend is aangebroken. Voor sommige mensen een feest, omdat ze dan lekker vrij zijn, lekker kunnen ontspannen, lekker tijd kunnen doorbrengen met hun geliefde, hun familie, hun man, vrouw, kinderen. En soms gewoon lekker even alleen zijn, kan ook. Maar hoe dan ook, het is soms een fijne tijd om even vrij te zijn, even te ontspannen, rust te hebben. We weten dat zelfs God de Vader tijd nam, rust nam van al zijn werken. Zo, het is een goed ding om dat te doen. Nogmaals, ik wil iedereen van harte welkom heten en een hele goede morgen toewensen. Dit is Radio Shalom met het programma Takkie for Grow, 94.5 FM. En wij hebben een nieuwe uitzending. We hebben een bekende gast vandaag in ons midden, die ik zometeen weer even zal bekendmaken. Zo, alsjeblieft, sluit lekker aan, neem een kopje koffie, neem een kopje thee, ga lekker ontspannen. En als u vragen mocht hebben, kunt u altijd bellen naar de studio. We zijn live in de studio. En zou u een appje willen sturen, kan dat gewoon naar het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Dit is not just radio, dit is your daily inspiration. Radio Shalom met het programma Takkie for Grow. En heel simpel, wat we eerst zullen doen, we zullen eerst even luisteren naar een lied. En dan komen we zometeen bij u terug. Zo, laten we even gaan en even genieten van een lied. En dan zijn we zo bij u terug. Yes.

0: Yes, yes, yes. Wij aanbidden u. Laat uw glorie zien. Het is heel belangrijk. De Bijbel zegt de aarde is vol van zijn glorie. Amen. En de Bijbel zegt ook dat onze ogen open moeten gaan. Want wat we vaak zien is dat er heel veel misery, heel veel problemen in de wereld is. Maar nog steeds zegt de Bijbel dat de aarde vervuld is. Zoals de wateren de zee bedekt. Zo is ook de aarde vervuld met de glorie van God. En dat we mogen genieten van de uitingen van de Heer en alles wat Hij heeft gedaan en gemaakt heeft en voor ons heeft bereid. En zoals ik al eerder zei, we hebben geen nieuwe gast in ons midden. We hebben iemand bekend die al geweest is. En ik heb genoten van toen hij live in de studio was. Dus ik heb hem nogmaals uitgenodigd. En ik weet, met iedereen heb ik wel dat we het nooit helemaal hebben kunnen afmaken. En ik heb echt wel dat ik iedereen nog een keer zou kunnen uitnodigen. En wat ik zeker ook wel zal doen. Alleen even kijken, ja, met deze heren was het echt van, het was een beetje abrupt gestopt. Waardoor we eigenlijk pas een begin hadden gemaakt over het onderwerp waar hij over, wat zijn ding is. Zover ik weet was het onderwerp het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God. En het is een van mijn lievelingsonderwerpen ook, idem dito. Dus vandaar, ik moest hem even nog een keer uitnodigen. Zo, ik hoop niet dat jullie mij dat kwalijk nemen, maar ik hoop dat jullie blij met mij zijn daarvoor. En we hebben dus vandaag in de studio broeder Mike Madamin met zijn vrouw Edith Madamin. En ik weet niet of jullie hem nog kunnen herinneren. Hij was hier gekomen, hij had gesproken, hij was een tekenaar, een geweldige tekenaar. En de Heer heeft hem bewaard, heeft hem gezegend ook. In het leger hadden we het over gesproken. Bijzondere verhalen ook met zijn vrouw. Hoe de Heer op een bijzondere manier haar had verzorgd. En hoe goed God is in hun leven geweest. En hoe de Heer eigenlijk op bovennatuurlijke manier voor hun zorg en hun lijd in hun leven. Zo, ik moest ze nog een keer uitnodigen. En ik hoop dat jullie blij zijn. Ik heb gelijk ook al een paar appjes binnen. Die ga ik even lezen voordat we van start gaan. Er staat: goedemorgen, broeder Jefta en shalom familie. Dit is een nieuwe dag. Laten wij ons verblijden en dankbaar zijn voor de Heere. Voor de Heere zijn genade. Amen. Geweldig. Dank u wel. Dit is zuster Sietje. Dank u wel, zuster Sietje. Ze zegt: gezegende uitzending. Groetjes, zuster Sietje. Uit Den Haag. Den Haag luistert mee. Geweldig, geweldig. Is altijd goed om te horen. En even kijken. Ze heeft ook een tekst gegeven uit de Psalm 46 vers 2. En daar staat: God is ons een toevlucht en sterkte. Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Yes, oké. Laten we kijken welke richting we vandaag op gaan. En even kijken. We hebben ook een app gekregen van mama Evi. Die ons ook elke dag weer bemoedigt. Ze zegt: morning broeder, ik wacht vol spanning, kracht, wijsheid en de genade van de Heer Jezus wens ik jullie toe. Dank u wel, dank u wel. Heel veel zegen voor jou en je gezin. Ook dank u wel dat u ook elke keer mijn gezin zegent. Ik breng ze elke keer weer over. En van harte welkom, Bogo Bogo Blessie, voor deze Heer, voor deze man. Voor deze man Gods en gezin. Yes, dank u wel. Zo, dat is voor u. Even kijken. Ik zit altijd even aan dank je wel. Tussendoor. Even kijken. Misschien even weer voorstellen. En dan misschien over Pretje. Ja. Vertellen. We waren ergens gebleven. Het was een beetje abrupt gestopt. Dat weet ik nog.
1: Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Goed in de wonderbare naam van onze koning Jezus. Dank u wel dat je luistert. Ook de groeten terug aan alle luisteraars die trouw luisteren naar dit station. Ik wil u bemoedigen vandaag even een review van vorige keer. Ik ben blij dat ik weer hier mag zijn.
0: Ja.
1: Enthousiast en wel.
0: Yes. Geweldig.
1: Mijn naam is Mike Madamin en ik ben de zoon van de Allerhoogste God.
0: Ja.
1: Ik ben gekocht en betaald door zijn bloed. Ja. En ik ben een burger van het Koninkrijk der Hemelen. Ik ben blij om onder die titel te leven. Omdat als je vroeger kijkt, werden mensen altijd aangekondigd met titels. En wij hebben een heleboel. Het beseft ons elke dag als je opstaat, als je dat zegt, besef je wie je bent. En dat is belangrijk, daar beginnen we mee. Het was heel erg mooi om even vorige keer te vertellen wie ik ben.
0: Ja.
1: ik wil vandaag doorgaan met waar ik was gebleven. Omdat de afgelopen 7 jaar is ons leven drastisch veranderd. Mm-hmm. We waren altijd kerkgangers.
0: Ja.
1: Religieuze mensen.
0: Okay.
1: Christenen die ons best deden in het leven. Ja. Je bent ermee opgegroeid, had ik verteld, in een heel groot gezin.
0: Mm-hmm.
1: We hebben heel veel meegemaakt. Als ik terugkijk naar mijn leven, zie ik overal de Heer. En de Heer heeft me op plekken gebracht, ook mm-hmm. in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: 35 jaar in de top van de reclameleven.
0: Ja.
1: Met diensten te verlenen als visualizer. Dus we moesten ideeën uitschetsen,
0: mm-hmm.
1: zodat andere mensen het begrijpen. Een tekening, je moet nagaan dat iemand iets wilde hebben, reclame of wat dan ook.
0: Ja, ja.
1: Uiteindelijk moet het door worden verteld. Dan werd ik ingeschakeld om het zichtbaar te maken. Nou, dat is een hele belangrijke gave. En ik ben blij dat de Heer me die gave heeft gegeven. Mm-hmm. Los van het tekenen. Ik kon geweldig goed tekenen, overal en altijd.
0: Ja.
1: Maar dat tekenen heeft gemaakt dat ik een gave heb ontwikkeld om mensen hun ideeën zichtbaar te maken.
0: Ja.
1: En dat houdt in dat je mensen goed moet begrijpen. Ja. Dus ik heb in de reclamewereld gewerkt met teams die gouden lookies hebben gewonnen.
0: Ja.
1: En het was heel erg boeiend, spannend. Momenten wilde ik het soms opgeven, maar de Heer heeft me echt daarin geholpen.
0: Wat zijn gouden lookies?
1: Gouden lookies zijn de prijzen die je wint als je de beste reclames van Nederland maakt.
0: Ik heb
1: altijd in teams gewerkt die het vaak hebben gewonnen.
0: Oh, wow.
1: En het is heel mooi hoe je wordt gewaardeerd.
0: Ja.
1: Het lijkt bijna niks, je kan tekenen, maar het was een heel belangrijke taak. Want door de tekeningen werden soms campagnes binnengehaald van soms miljoenen.
0: Ja.
1: Omdat de concepten moesten verkocht worden en daar hadden ze tekeningen voor nodig.
0: Ja,
1: het is nu anders met AI. Maar het heeft me wel toegebracht dat ik de Bijbel anders ben gaan lezen.
0: Ik geloof dat wel, ja.
1: Ja, en als je de Bijbel gewoon leest als ik wil het kennen en de tekst uit het hoofd kennen, is het mooi.
0: Ja.
1: Maar het begrijpen is wat anders.
0: Ja,
1: en vaak zie je dat mensen teksten anders interpreteren. Vandaar dat je denominaties hebt en meningsverschillen.
0: Ja.
1: En daarom ben ik niet iemand die met teksten gooit. Ik zal even uitleggen. Ik ben geen prediker.
0: Mm-hmm.
1: Hoewel ik het woord predikt, wil ik me de titel niet geven. Ik ben geen evangelist. Ik evangeliseer wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat nu erom dat ik probeer mensen te inspireren. En ik ben niet iemand die met bijbelteksten gaat gooien. Kijk naar hoe Jezus het deed.
0: Ja.
1: Jezus was voor mij de beste marketeer alle tijden. Heel veel is overgenomen van hem.
0: Ja.
1: Helaas soms niet door het lichaam van hem zelf. Hij was heel erg simpel.
0: Ja.
1: Hij kwam met een unique selling point.
0: Mm.
1: En dat is het koninkrijk.
0: Yes. Zo, laten we het anders doen vandaag dan normaal. Wat ik vaak doe, ik ga wel gewoon ook vragen stellen als er vragen in mij opkomen. Maar ik wil het anders doen. Normaal ben ik degene die het een beetje leidt en begeleidt. Ik wil u eigenlijk een beetje de mic geven en vragen tussendoor stellen. En, of dingen een beetje verduidelijken, om het maar zo te zeggen. Maar dat u gewoon kunt flowen in uw onderwerp. Ja. Is dat een idee?
1: Absoluut.
0: Ja? Okay,
1: het is heel erg mooi dat we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: En het is zo, als je het koninkrijk hebt ervaren, is het heel moeilijk om stil te zijn.
0: Ja.
1: Ik weet dat ik een keer tegen je zeg, als je met me op elkaar vlucht van Amsterdam, van Suriname naar Amsterdam, heen en terug, kan ik je echt de hele vlucht heen en terug vertellen over het koninkrijk.
0: Geweldig.
1: En dat is heel mooi als het in ons leven is. Waarom ik daarop door wil gaan, want ik had verschillende onderwerpen die ik wil bespreken en ik hoop dat ik terug mag komen, want ik heb heel veel onderwerpen die mensen kan inspireren en moedigen.
0: Ja.
1: En als ik kijk naar Jezus, hij pakt het dagelijks leven en gebruikt de voorbeelden om zijn boodschap over te brengen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En heel veel mensen vergeten één ding, dat Jezus is gestuurd, gezonden. Dat zegt hij, als het goed is, in Lucas 4 vers 42, daar begint het met de taak van Jezus.
0: Ja.
1: En daar zegt hij van, ik zal het even voorlezen.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel goed om even te refereren naar het woord van God. Ik gooi niet zo gewoon met teksten, maar het is heel erg goed om een startpunt te hebben.
0: 100%.
1: En hij was bezig met zijn bediening.
0: Mm-hmm.
1: En hij haalt aan in Lucas 4 vers 43, zegt hij. Maar hij sprak tot hen, ook aan de andere steden moet ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden.
0: Mm.
1: Dat is een belangrijke tekst. En deze tekst komt nadat hij aan de wereld aankondigt dat het koninkrijk van God nabij is.
0: Yeah.
1: Is het hand.
0: Yeah.
1: En als we de boeken van Matthäus, Marcus, Lucas kijken, dan heeft Jezus het alleen maar over het koninkrijk. Dat houdt in, het is belangrijk wat hij zegt. Zelfs na zijn opstanding praat hij niet over hoe het was toen hij was opgestaan, hoe het dodenrijk was, maar over het koninkrijk. En dat heeft me gecharmeerd. Ik heb het niet zo vaak gehoord. Vanaf kleins af aan ga ik naar de zondagschool, naar de kerk.
0: Ja.
1: En ik heb ben naar veel diensten geweest, ook van Morrisrello en Benny Hinn in de tijd.
0: Wow.
1: Ron Connolly was er ook bij, zat ook op het lijstje. Dus ik vond het altijd boeiend.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb eigenlijk de boodschap van het Koninkrijk eigenlijk nooit zo gehoord.
0: Ja, ja.
1: En ik ben geïnspireerd door Miles Monroe, Dr. Miles Monroe.
0: Ja, ja. Veel mensen in Suriname merken.
1: Zeker.
0: Ja, ja.
1: Maar het is heel goed dat je soms dingen kan horen. Mm-hmm. Maar als je er niks mee doet, mm-hmm. dan weet je het alleen.
0: True.
1: En het heeft me getrokken. Toen ik het hoorde, dacht ik van wacht even, wat zegt hij daar?
0: Ja.
1: En ik ben gaan kijken en ik ben iemand die luistert. Maar ik neem niet gewoon dingen over. Ik ga proberen te analyseren. Dat heb ik met boeken ook.
0: Yes.
1: Daarom ben ik iemand die heel lang over een boek doet, omdat ik alles wil analyseren. Nou, nu ben ik gaan lezen en ik heb gemerkt dat de Heer wil dat we zijn hart leren kennen.
0: Ja.
1: Er staat veel geschreven in de Bijbel in bepaalde tijden. Mm-hmm. Maar de Heer wil dat je gewoon zijn hart kent.
0: Ja.
1: En daar gaat het om. Dan gaan we kunnen geen discussie over een woord hebben of wat bedoeld wordt in die tijd.
0: Yes, yes.
1: We gaan kijken hoe God is en wat hij in ons leven doet en wat hij verwacht van ons. Dus het is belangrijk dat we moeten weten dat we geroepen zijn. Daar begint het mee. We zijn geroepen, hebben we antwoord gegeven en nu wat? Is het de bedoeling dat we de rest van het leven in de kerkbanken zitten? Dat het geweldig is. Maar is dat onze taak, onze roeping om dat te doen?
0: Je banken warm houden.
1: Ja, dan zie je dat Jezus gestuurd is met een opdracht. En zo stuurt hij ons ook met een opdracht. En wanneer je ziet, probeert hij de mensen uit te leggen met voorbeelden wat het Koninkrijk van God is. En daar waren we gestopt met die mooie tekst. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
0: Okay, okay.
1: En dan zullen alle dingen bovendien gegeven worden. En waarom ik dat een belangrijke tekst vind, omdat het de sleutel is van alles. En al die onderwerpen die ik in mijn hoofd heb, het zijn er heel wat. Ik kan zo bijna 8 tot 10 opnoemen. En dat heeft met ondernemerschap te maken, met rentmeterschap. En zo kan je hele lijst maken van beïnvloeding. Battle of the mind is belangrijk. Daar wil ik ook een keer over praten. Omdat ik uit de richting van reclame kom. En ik weet precies wat men doet om jou te beïnvloeden.
0: Ja,
1: om je te programmeren.
0: Ja,
1: ja, ja. We zijn allemaal beïnvloedbaar en te programmeren.
0: Ja. Ik zeg altijd, de duivel is een meester reclamemaker. hij heeft jarenlang ervaring en je bent eigenlijk een prooi bij hem, om het maar zo te zeggen. Hij broadcast het continu in je gezicht.
1: Ja.
0: De verleidingen, de misstappen, wat je fout doet, et cetera. Waardoor je bijna gaat geloven de vijand meer dan jezelf. Of dan God, sorry.
1: Misleiding is heel erg gevaarlijk, omdat het echt lijkt. Hij heeft het een beetje afgekeken van Jezus. Want Jezus is voor mij de allerhoogste marketeer. Omdat hij echt begon met de boodschap.
0: Ja.
1: En dat wordt weggeroofd. Daarom geeft hij heel goed aan voorbeelden zoals het zaad dat gezaaid wordt. Is dat het zaad van het koninkrijk wordt geplant. En hij noemt vier type mensen. En je moet je afvragen, we lezen altijd overheen. Maar welke van ze ben ik?
0: Ja, ja.
1: En als je niet oplet, gebruikt men hele sluwe tactieken om je te programmeren. Dus heel vaak zeg ik ook, we zijn nog gevangen. Heel veel mensen zijn nog gevangen. Ook al zijn we bevrijd, zijn we niet vrij. Omdat we nog steeds een slaaf zijn van het systeem. Als je euro's moet verdienen, je SRD's moet verdienen. En je vraagt je af, als ik niet ga, hoe ga ik het doen? En dat is ook belangrijk. Daarom dat ik ook verder op wil borduren. Want je hoort het heel vaak dat mensen zeggen, zoek eerst het Koninkrijk van God. En dan vraag je, oké, je wil alle dingen hebben. En we weten in het leven, ook in Nederland. We hebben heel lang daar gewoond. En we zijn 13 jaar in Suriname. Elk land heeft zijn uitdagingen. We kijken naar de televisie. We zien dingen om ons heen gebeuren met een rap tempo. Hè? Colombia aardbeving. Nu weer een tsunami. In China heb je weer wat. En dan had je weer een Indonesië aardbeving. En dan heb je in Nepal weer een hele overstroming. Waar mensen vluchten. En we worden echt elke dag geconfronteerd met dingen van de wereld. En de Heer heeft ons geleerd. Heeft ons voorkennis gegeven over die dingen. En we moeten rustig blijven. We hebben nu de tijd om kennis op te doen. Omdat kennis belangrijk is.
0: Ja.
1: In de Bijbel staat ook, mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.
0: Ja, ja.
1: Dat is heel erg belangrijk.
0: Ja, ja.
1: En we moeten kennis houdt in dat je niet hoort en je denkt, dat is het. Kennis is dat je God moet vragen, omdat hij de bron is.
0: Ja.
1: En de Heer heeft gezegd, niemand is goed op aarde. Dus niemand moet je vertrouwen. Ook mezelf vertrouw ik niet. Dus je moet de Heer alleen vertrouwen, omdat hij goed is. Dus het is goed om te luisteren, maar het is goed om te filteren wat men je zegt. En reclame werkt ook zo. Je wordt geprogrammeerd, zeg ik. Iemand die beïnvloed wordt, is nog te bewerken, maar iemand die geprogrammeerd is, is moeilijker. Je loopt automatisch naar de schap en je pakt een Coca-Cola of een merk van iets, omdat je geprogrammeerd bent.
0: Daar zegt u iets.
1: Juist. Dus als je terug gaat denken aan jezelf, als je opstaat, moet je afvragen, ben ik geprogrammeerd?
0: Ja, ja.
1: En dan, als je geprogrammeerd bent, heb je hulp nodig. Hmm. En daarom ga ik de mensen uitleggen, want we hebben het ervaren.
0: Hmm.
1: En dan we uit marketing komen, weet ik hoe je ermee om moet gaan. En nog steeds ben ik beïnvloedbaar, omdat ik nog steeds een mens ben. Mm-hmm. Ik ben gevoelig voor alles.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is goed om afgestemd te zijn op de Allerhoogste God elke dag.
0: Yeah.
1: Dat je synchroon met hem loopt, dat je hem begrijpt.
0: Mm-hmm.
1: En niet alleen zijn woord leest en alle teksten uit het hoofd kent, maar ook begrijpt wat hij zegt.
0: Yeah,
1: yeah. Sta soms stil in wat je leest.
0: Mm-hmm.
1: En analyseer die zin. Koninkrijk van God zoeken is ook een van de dingen. Wat is het Koninkrijk van God dat je moet zoeken? Sommige mensen zeggen, ja, het is God. Waarom staat niet, zoek eerst God?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is Jezus. Ja, waarom staat niet Jezus? Mm-hmm. Er staat duidelijk het Koninkrijk van God.
0: Mm-hmm.
1: En vorige keer heb ik het uitgelegd dat je een systeem hebt. En om het goed te begrijpen is de basis belangrijk.
0: Mm-hmm.
1: Er staat in Matthäus vooral over het Koninkrijk der Hemelen.
0: Mm-hmm.
1: En Marcus en Lucas hebben het over het Koninkrijk van God.
0: Mm-hmm.
1: In principe gaat het om hetzelfde, alleen in verschillende vormen. Het Koninkrijk der Hemelen, en je moet zo zien, elk land heeft een locatie waar je naartoe kan gaan. Je woont erin, Nederland is er één, je woont in Nederland, Suriname is er één. Maar elk land is fysiek aanwezig, maar elk land heeft ook een geestelijk systeem. Dat is het systeem waarop het land opereert.
0: Ja, ja.
1: En dat is het onderscheid. Als je dat begrijpt, ga je zien dat je de Bijbelteksten van het Koninkrijk heel anders gaat lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan begint het met de locatie waar Jezus zegt, het Koninkrijk komt naar de aarde,
0: mm-hmm.
1: uw Koninkrijk komen. Daar heeft het letterlijk over de fysieke koninkrijk der hemelen die naar de aarde komt. Het bestaat echt. Het is een locatie waar God woont. In de derde hemel, met zijn engelen.
0: Ja,
1: en als je Openbaring leest, is het heel erg mooi. Ik zou iedereen aanraden om Openbaring te lezen.
0: Ja, ja, ja.
1: Omdat Openbaring je heel veel kennis geeft, voorkennis geeft van wat er nog moet gebeuren. Het lijkt eng, maar het mooie ervan is dat Jezus terugkomt.
0: Mm-hmm.
1: Kijk niet naar al die dingen die er staan. Het, het heeft geen invloed op ons, omdat... Als je goed leest, gaat het over het rijk van het beest waar dingen komen.
0: Mm.
1: De mensen die opstandig zijn naar God toe.
0: Mm. Dat is een onderwerp apart. We zouden daar echt aan tijd voor moeten uitmaken.
1: 10 uitzendingen.
0: Ja.
1: En heel veel mensen slaan het over, willen het niet lezen.
0: Ja,
1: zijn bang of begrijpen het niet.
0: Mm.
1: Ik heb altijd overheen gelezen en ik heb het heel vaak gelezen.
0: Ja.
1: Ik heb zelf een filmpje gezien, een animatie, waar het een beetje wordt uitgelegd. Maar wat ik wil uitleggen, wil niet te lang op hangen.
0: Mm-hmm.
1: Het is belangrijk dat we... op zoek gaan naar de sleutels die Jezus ons heeft gegeven om door dit leven te gaan. Dan gaat het leven niet meer zijn. Soms kom ik mensen tegen van wakker. Zeg, met toeser, gopjes, boy, alibi, tranga en dat soort dingen.
0: We doen ons best, hoor.
1: We doen ons best, hoor je ook vaak, ja. En, het is zo dat mensen hun best doen.
0: Ja, ja.
1: Maar als je een kind van het Koninkrijk van God bent, als je opstaat en je weet wie je bent.
0: Mm-hmm.
1: Je bent wedergeboren, je bent betaald en gekocht. Mm-hmm. Niemand kan aan jou komen zonder zijn toestemming. Als er dingen in je leven gebeuren die zwaar zijn. En geloof me, het is zwaar. We hebben dingen meegemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Stormen, woestijnen.
0: Mm-hmm.
1: Dan laat de Heer je eigenlijk, hij laat het toe.
0: Mm-hmm.
1: En je moet het zo zien, soms heb je een huis gebouwd. In Suriname heb je het, in Nederland ook.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je een huis waarin je woont en je denkt van, zo die stranger. En dan komt in één keer een code geel. Een code geel komt er. En de wind gaat hard waaien. In Suriname heb je Sibibusi. En plotseling zie je het dak voorbij vliegen. Denk je, En zo is ons leven ook. We denken soms, ik ga naar de kerk, ik doe mijn ding, ik werk voor de Heer. En plotseling komt er iets in je leven waar je denkt van, Heer, help.
0: Mm-hmm.
1: Wat gebeurt er? En sommige mensen... automatisch wat je hebt geleerd, je gaat bidden en strijden, je gaat demonen bestraffen, allerlei dingen die je gaat doen, dat niet verkeerd is, dat moet je zeker blijven doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar soms moet je afvragen, hoe komt het, wat gebeurt er?
0: Mm-hmm.
1: Soms in een storm moet je niet in paniek raken, maar gewoon zoals Jezus rustig blijven en zeggen, Heer, wat gebeurt er? Een storm is gemaakt om de zwakheden bloot te stellen.
0: Mm-hmm.
1: En dat hebben we geleerd.
0: Ja.
1: En het is niet leuk als je het dak voorbij vliegt, als je pijnen ervaart, als je dingen ervaart.
0: Ja.
1: Maar net voorbij zeggen, oké, ik dacht dat ik sterk was.
0: Ik weet waar ik aan moet werken.
1: Juist. Als de Heer je test, wil je gebruiken.
0: Mooi.
1: En in de test ga je zien of je sterk genoeg bent voor de opdracht.
0: En wat je een level hoger hebt.
1: Juist.
0: Ja.
1: En soms denk ik, ben er al, je hebt het dak getimmerd. Denk, I know big bad. Plus je schoorsteen of iets anders voorbij. Die raam denk van, wauw, wacht even. Dus er zijn bepaalde levels waar de Heer je in test. Maar hij geeft je net genoeg. Je ziet ook in het verhaal van Job. Is dat hij tegen Job zegt, tegen... de duivel zegt, ga je gang, maar komt niet aan zijn leven.
0: Ja, ja, ja.
1: En soms zijn testen heel erg zwaar. Mm. Hoe zwaarder, des te sterker je uit de strijd komt. Des te
0: groter.
1: Meer je gaat inzetten, des te hoger je taak is. Ja. In het leger heb ik het geleerd. Als je gewoon een kok wordt, dan krijg je opleiding, daarna word je kok. Maar als je commando wordt, is de andere ballgame.
0: Ja, ja, precies. Het test is zwaarder, je examen is moeilijker.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus dat is het.
0: Maar je diploma, geld wat je ervoor krijgt, et cetera. Ja.
1: We hebben geleerd om je te verblijden als je getest wordt. Toen we in een zware test gingen door de woestijn. De vorige keer had ik het verteld dat mijn vrouw door een... wij werd baarmoeder als kanker bij geconstateerd. En in die test waren we blij. Ja. Omdat we wisten dat de Heer heeft ons ook gezegd... Maak je geen zorgen, ik ben met je. En we zijn gebleven in Suriname en het traject is goed gegaan. Ja. En de Heer heeft ons echt door en door gesteund, elke dag opnieuw.
0: Ja.
1: Dus het was mooi om het mee te maken en we waren blij. Als je in de test bent, moet je niet... Je moet je mindset veranderen. Je moet niet zeggen van, oh, arme ik, help me. Allemaal mensen bellen om me te helpen, want met dit en ja, enzovoort. Ja. Je moet zeggen, Heer, dank dat u me test.
0: Ja.
1: En ik blijf naar die hand kijken, hè. Zoals Petrus over het water liep. Hij keek niet naar omstandigheden. Hij blijft kijken naar die hand. Dus dat is belangrijk om het mee te nemen. Maar dat is de intro, want ik wil de mensen uitleggen.
0: Ja.
1: Dus als je een vraag wil, mag je het zeggen. Want daarna ga ik je uitleggen hoe je die stap maakt. Hè?
0: Ja.
1: Want je kan het weten, maar hoe ga je nu in actie komen?
0: Ja.
1: Terwijl je nog vast bent in die gevangenis van de wereld.
0: Laten we een pokoe even afspelen. En dan komen we even terug. En dan kan ik ook weer eens... Er zijn mensen die soms later wakker worden, voegen zich even toe. Groet ik die mensen even. En dan kunnen wij van start gaan. Dan mag ik even een pokoe zetten, de zegenkroon. En dan komen we weer terug.

0: Zo, nogmaals, van harte welkom voor alle luisteraars, voor alle mensen die zijn aangeschoven om weer mee te luisteren bij het programma Takkie for Grow. En eigenlijk, heel simpel, we hebben Mike Madamin in ons midden met zijn vrouw Edith Madamin. En hij is al eerder geweest, volgens mij ook in de maand augustus. Hè? We hadden volgens mij afgesproken dat we eind augustus weer even... Dat ik u weer zou uitnodigen. En dat is ook gelukt. Als u bent aangeschoven. We praten gewoon puur over een bepaald onderwerp. Over het Koninkrijk van God. Of het Koninkrijk der Hemelen. Dus een van de lievelingsonderwerpen. Of ik geloof zelfs het lievelingsonderwerp van Mike. En het is een passie zelfs, hoor ik. Daar praten we over. We hebben gesproken over over de testen waar we doorheen gaan. Over het huis. Daar wil ik misschien een vraag over stellen. Van over het huis. Het bouwen van zijn koninkrijk. Het bouwen van het huis waar God de meester, bouwmeester van is. Maar voordat ik dat wil gaan doen, wil ik natuurlijk altijd zeggen. U bent van harte welkom natuurlijk om te luisteren. Laat uw broeder, laat uw zuster weten. Het is 94.5 FM. Bij Radio Shalom zijn we live in de studio. It is not just radio, it is your daily inspiration. En wat ik wil zeggen is, als u een app wilt sturen, als u een vraag heeft, als u wilt bemoedigen, als u iets wilt bekendmaken, kunt u dat doen via het appnummer 875-5358. Nogmaals, wilt u appen, wilt u een vraag stellen, wilt u iets bemoedigend zeggen of iets delen, kan dat gewoon via ons appnummer 875-5358. Zo, ik zie ook dat we al een paar appjes binnen hebben. Van Armand en MC Andrew. En hij zegt, goedemorgen beste broeders. De Heere had aardbevingen voorzegd. Door wie worden ze veroorzaakt? Dat is een vraag. Oké, mooi. Hij heeft een vraag gesteld. Dus door wie worden de aardbevingen veroorzaakt, vraagt hij. Geweldig, dankjewel voor je vraag. Die zullen wij dus, of zal mijn broer zometeen ook beantwoorden. En dan heb je Anand, die stuurt een dagtekst. Dat is, of een lied, sorry. Door uw wil te komen, leer ik om vrij te zijn. Oké, dat zullen we dan zometeen even afspelen. En hij heeft dan een dagtekst uit Marcus 4, vers 24, uit Herziende Statenvertaling. Daar staat er, denk na over waar je nu aan denkt. Oké? En hij zei tegen hen, let op wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal er bij u gemeten worden. En aan die hoort, zal er mee er zal er meer bij gegeven worden. Oké. En dan heeft hij... En dan staat er nog verder. Geef me even een seconde. Als je een gelovige bent, denk je waarschijnlijk elke dag wel eens gedachten die bijbels gerelateerd zijn. Maar denk eens na over het volgende. Meng je ze met negatieve gedachten of willekeurige gedachten die je in je geest opkomen. Voor het grootste gedeelte van mijn leven dacht ik gewoon aan wat er in mijn hoofd opkwam. Veel van waar mijn hoofd vol van was, waren leugens die Satan mij vertelde of gewoon totale onzin. Lees Marcus 4 vers 24. Het vertelt ons dat hoe meer we tijd besteden aan het overbrengen van het woord, des te meer de kracht en vermogen we zullen hebben om daarna te wandelen. Het zegt ook, hoe meer we het woord lezen en daar gehoor aan geven, des te meer openbaring we zullen ontvangen om het te begrijpen. Van nature zijn we lui en willen we zonder enige inspanning van onze kant van God ontvangen. Maar zo werkt het niet. Je krijgt alleen datgene uit het woord als je bereid bent er tijd in te stoppen. Amen. De Bijbel zegt ook, zoek mij ernstig en ik zal u belonen. En hij zegt verder, ik moedig je aan om het besluit te nemen elke dag te mediteren over het woord van God, want naarmate je meer tijd besteedt aan het opnemen ervan, zul je meer deugd en kennis ontvangen van God. Een kort gebed daarbij. Heer, ik neem de beslissing om dagelijks meer tijd te besteden aan uw woord. Ik weet dat terwijl ik dit doe, ik meer uithaal en meer deugd en kennis van u ontvang. Nou, dank u wel, broeder. Even kijken. Anand, voor uw dagtekst en bijdrage. En dan hebben we nog, even kijken, broeder John. Die heeft ook een tekst gestuurd uit Romeinen 8, vers 28. Dat zegt, God is goed. Amen, dank u wel, dank u wel. Dank jullie wel voor jullie appjes, voor jullie bijdrage, voor de bemoedigingen. En even kijken, misschien komt het ook wel in uw woord voor. Maar dus een broeder had een vraag en even ga ik even terug. En de vraag was, geef me één seconde. Goedemorgen broeders, de Heere had aardbevingen voorzegd. Door wie worden ze veroorzaakt? Dat was een vraag. Nou, mijn vraag ook aan u is, u heeft gesproken over de testen. De bouwmeester is Jezus Christus. En wij hebben een taak verkregen om te bouwen aan het Koninkrijk van God. Om mee te helpen te bouwen. We zijn levende stenen. Wat is belangrijk in het bij het bouwen van het Koninkrijk van God? Wat is het belangrijkste? Of waar moeten we ons op focussen? Misschien in de eerste instantie.
1: Ja, dus eerst om het te begrijpen, moet je weten wat het Koninkrijk van God is. Dat had ik al eerder gezegd.
2: Mm-hmm.
1: Het Koninkrijk van God is
2: het systeem dat Jezus heeft gebracht. We zeggen altijd, we hebben ook geleerd dat Jezus het licht der wereld is. Hij heeft het licht gebracht. En ik heb de vraag ooit gesteld, omdat er een hele mooie preek was geweest bij ons in de gemeente over Jezus en dat hij het licht der wereld is.
0: Welke gemeente gaat u?
2: De gemeente Gods Rijnviel. Geweldige gemeente.
0: Ja.
2: Geweldige mensen daar. En er was een serie over wie Jezus is.
0: Mm-hmm.
2: En daarin werd echt verteld over het licht. Heel mooi met Pastor Melvin uit van de Libanonweg. Heeft het heel mooi verteld.
0: Okay.
2: Dat er stroomuitval was. Gisteravond hadden we het ook toevallig.
0: Ja,
2: en dat alles donker is en dat je niet weet waar je bent. Hij sloeg zijn hoofd. Heel mooi voorbeeld.
0: Ja, nee.
2: Als je het licht uitdoet op een plek en het is donker.
0: Ja.
2: Dan heb je geen kennis van zaken om je heen.
0: Mm-hmm.
2: En het licht is kennis.
0: Mm-hmm.
2: Jezus heeft kennis gebracht. En wat voor kennis heeft hij gebracht? De duisternis associëren vaak met de boze en met slechte dingen enzovoorts. Dat ook waar is.
0: Mm-hmm.
2: Maar waar het vooral om gaat is dat we gebrek aan kennis hebben waarbij we foute keuzes maken.
0: Mm-hmm.
2: De keuzes worden gebaseerd op beïnvloeding en emoties en niet op basis van kennis.
0: Ja.
2: Daar wil ik ook een keer over praten als ik mag. Maar wat je ziet is dat Jezus gekomen is om het licht te brengen. Dat is kennis over het koninkrijk. Voor Jezus had bijna niemand het over het koninkrijk van God.
0: Mm-hmm.
2: Men leefde volgens de wetten van Mozes. En Jezus komt en hij brengt het licht. En dat is het koninkrijk. En het mooie daarvan is dat als je dat weet, dat het om een koninkrijk gaat, om een systeem.
0: Mm-hmm.
2: Dan moet je beseffen dat de wereld, deze wereld, die in zonde is vervallen, in een systeem leeft van de overheden en machten. De Bijbel heeft het erover. Mm-hmm. Dat is ook een ander onderwerp waar je echt moet inzoomen. Wie zijn de overheden en machten die deze wereld beheersen?
0: Mm-hmm.
2: Het is aan hun gegeven.
0: Mm-hmm.
2: De duivel heeft aan Jezus gezegd bij de verzoeking van buig van me, want dan krijg je alle rijken van deze wereld, want ze zijn aan mij gegeven. Dus hij heeft iets gezegd dat een feit is. Jezus heeft hem niet bestraft.
0: Ja.
2: Hij heeft hem niet tegensproken. Dus het is een feit dat wij gevangen zitten in het systeem en is ons komen bevrijden uit het systeem. En dat is het koninkrijk. Hij is gekomen met kennis.
0: Ja.
2: En daarom zie je dat alles draait om het koninkrijk van alles wat we doen. En daarom heeft hij zoveel tijd aan besteed. Zijn hele bediening hier op aarde ging over het koninkrijk om ons op allerlei manieren uit te leggen. Dus lees het. Iedereen die het kent, ga opnieuw lezen en sta stil en reflecteer het naar een systeem.
0: Mm-hmm.
2: Het systeem van God. God wil ons inburgeren omdat hij zijn koninkrijk der hemelen komt hier op aarde. En als hij hier zich komt zetelen, en dat begint eerst met een duizendjarig rijk, wanneer Jezus terugkomt, dan wil hij dat wij erbij horen. En als je erbij wil horen, moet je het systeem kennen.
0: Ja.
2: Anders ga je heel erg onprettig voelen en het gaat niet werken. Als ik naar Nederland weer terug zou gaan, en ik ken of iemand die nooit geweest is, en hij zou daar wonen, en hij kent het systeem niet, dan gaat hij heel erg veel honger lijden en heel veel problemen hebben, omdat hij het systeem niet kent. Want in het systeem heb je natuurlijk je cultuur en de wetten.
0: Mm-hmm.
2: En de wetten zijn belangrijk.
0: Mm-hmm.
2: De wetten zorgen ervoor dat je rechten hebt.
0: Ja.
2: Daarom zegt de Bijbel ook, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En zoeken houdt in, je krijgt het niet. Je moet op zoek ernaar gaan.
0: Ja.
2: God geeft nooit giften weg. Als je zegt van, Heer, geef me kracht, dan gaat hij je echt dingen op je pad laten komen om je kracht te geven.
0: Ja.
2: En als je zegt, Heer geeft je geen bank. Als je een bank nodig hebt, geeft hij een boom.
0: Hm.
2: Dus God gaat jou trainen om zelf voorzienend te zijn. Om te zorgen dat je het begrijpt.
0: Mm.
2: En dat is het principe. Maar het is nog steeds een vraag die ik vaak hoor. Oké, het is mooi. Het koninkrijk van God is een systeem
0: mm-hmm.
2: waar je afhankelijk van God bent.
0: Ja.
2: Jezus legt het in de bergrede. Dat je zal beërven als je afhankelijk van hem bent.
0: Mm-hmm.
2: En nu ga je zien dat wij in het systeem vastzitten waar we zijn opgegroeid. We zijn geprogrammeerd vanaf kleins af aan. Ben je beïnvloed door je ouders. Die zijn weer beïnvloed door andere mensen in de wereld. Maar je moet presteren. Anders word je niet erkend.
0: Mm-hmm.
2: Je moet diploma's halen. Hè? Dus ze zeggen heel vaak in Suriname. Zeggen ze het vaak tegen de kinderen. Of vooral tegen de meisjes.
0: Ja, oh ja.
2: Ja, je diploma is je man.
0: Ja. Die heb ik ook gehoord. Ja.
2: Hè? Dus je moet je afvragen. Van oké, okay, is je diploma zo belangrijk?
0: Ja.
2: Dus je ziet dat het koninkrijk wat anders werkt. Mm-hmm. Want wanneer je ziet dat Jezus komt naar deze aarde.
0: Mm-hmm.
2: Dan begint deze bediening. Waar hij uitlegt dat het koninkrijk van God hier is. Hè? Het is at hand.
0: Mm-hmm.
2: En het is een systeem. Het is niet de locatie die er is, want anders zou de wereld er anders uitzien. Maar hij komt met een systeem. En hij probeert ons, en daarom zegt hij ook, het is niet wat je doet, is wat je denkt. Het begint in het onzichtbare.
0: Mm.
2: En bij ons begint alles in het onzichtbare. Maar we hebben in deze wereld geleerd om voor het vleeslijke te zorgen. Dat hebben onze ouders ons geleerd.
0: Mm-hmm.
2: En jij leert het ook aan je kinderen. Mm-hmm. Hè? Doe je best op school, je moet goed eten, enzovoort. Mm-hmm. En alles krijg je mee. Dus geestelijk word je eigenlijk nooit gevoed. Je bent eigenlijk gewoon vleeselijk gegroeid. En je leert heel veel. Alles van deze wereld, hoe je jezelf eigenlijk moet positioneren.

0: Dan zegt hij van, nou, daar is de deur. Dus je leert gehoorzaam te zijn. En mensen die gehoorzaam zijn, wie wil men doen, die slaaf is men. Die ben je slaaf van het systeem. Het komt door het geld dat je nodig hebt.
1: Ja.
0: Dus je wordt eigenlijk geleerd om gehoorzaam te zijn. Je wordt geprepareerd. En dat je eigenlijk als een robot werkt.
1: Dus al is het negatief, al is het destructief, nog steeds, omdat we zo worden geprogrammeerd, gehoorzamen we het en doen we het gewoon. Omdat we, als we het niet doen, we straf krijgen,
0: gestraft worden.
1: En uiteindelijk doe je dingen niet wetende dat het vaak of soms zelfvernietigend is.
0: Ja.
1: En terwijl niet de wereld eigenlijk niet per se jou lief heeft. Het is meer, ze willen bijvoorbeeld het geld uit je zuigen. Of ze willen je kracht uit je halen, et cetera. Voor hun doeleinden, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk moet je het zo zien dat het systeem van de overheden en machten is. Van de duivel, die de baas is van allemaal.
1: Mm-hmm.
0: Allemaal zonen van God ooit geweest. Je kan het op gaan zoeken.
1: Mm-hmm.
0: En ze willen je eigenlijk zo ver mogelijk van de kennis van God houden. Daar gaat het om. Mm-hmm. Daarom zitten we altijd bezig zijn. Ze altijd bezig. Geen tijd. Je leest snel de Bijbel. Dan heb je ding gedaan. Dan is God blij met je. Maar je ziet dat je stilstaat. Ik ken mensen die heel lang naar de... Ik was ook een van de mensen die elke zondag naar de kerk ging. Ook heel actief was in het christelijk leven. En toch kom je dingen tegen waarvan je denkt van... Wauw, wat is dit nou weer? Weet je, omdat je te weinig kennis had. Je hoort alles. Je weet het, denk je. Maar je begrijpt het eigenlijk niet. Je zegt na wat je hebt geleerd.
1: Kunt u een voorbeeld geven wat u bedoelt? Welke richting ik op moet denken?
0: Nou, een voorbeeld wat je hebt is dat je elke dag, elke zondag naar de dienst gaat.
1: Mm-hmm.
0: Het verkwikt je ziel. Mm-hmm. Heel mooi om God te aanbidden.
1: Mm-hmm.
0: En je gaat dan naar huis. En soms zijn mensen al bij de uitgang van de kerk al vergeten waar het over ging.
1: Mm-hmm.
0: Omdat je weer stapt in waar je was gebleven zaterdag.
1: Mm-hmm. Door de drukte.
0: Juist.
1: Ja.
0: Dus door de drukte ga je niet tijd nemen om... Het tot je laten bezinken wat gezegd is. En of het klopt wat er gezegd is. Ook belangrijk. Je neemt het aan dat die man daar gezegd heeft. En hij bedoelt het misschien goed. Misschien heeft hij niet goed uitgelegd. Maar je gaat vanuit. Dat heeft hij. Soms maak je aantekeningen. En je gooit het ergens.
1: Ja.
0: Ik ken het. En je volgt ook trainingen. Bijbelstudies enzovoorts. En toch dringt het niet tot je door. Ja. Omdat je systeem is gemaakt. Dat je andere dingen aan je hoofd krijgt.
1: Ja.
0: Die prioriteit krijgen boven God.
1: Die broeder zei. We zijn lui van onszelf, maar
0: precies.
1: We behoren eigenlijk verder te bestuderen of
0: juist
1: te onderzoeken
0: precies
1: wat er gezegd wordt.
0: Precies. Maar hoe ga je nou geïnspireerd raken om zelf te gaan zoeken? Want we weten het, je komt thuis, je wil wel, maar eigenlijk weet je moet nog dit doen, je moet dat doen. En dat is de wereld.
1: Mm-hmm.
0: En als je ziet waarvoor je doet, is het om geld.
1: Mm-hmm.
0: Want je wil je luxe permitteren, je kinderen hebben honger enzovoort. Een hele riks van dingen.
1: Mm-hmm.
0: Daarom ben ik blij dat we die oversteek hebben gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen weet dat Nederland echt een kooi is. Een systeem dat gemaakt is om je de hele dag te laten werken tot je doodgaat.
1: Mm-hmm.
0: Is dat wat de Heer van ons wil?
1: Mm.
0: Dus we hebben alles opgegeven. Ik verdien niet slecht, dat ik het een geweldige baan.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: De Heer heeft ons geroepen. En ik zal je zeggen, we liggen in ons hangmat naar de sterren te kijken.
1: Mm-hmm.
0: En we praten met de Heer.
1: Mm-hmm.
0: Elke dag.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is mooi om... Ik wil het ook uitleggen hoe dat werkt. Omdat we het hebben ervaren.
1: Mm-hmm.
0: En het mooie is, als je het koninkrijk wil vertellen, moet je het ervaren.
1: Mm-hmm.
0: Anders ga je praten over wat je hebt gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Dus net wanneer naar Nederland ben gegaan. Als je daar bent geweest, kan je mensen vertellen wat het is. Als je daar hebt gewoond, is het nog beter.
1: Ja.
0: Dus dat is belangrijk. Maar om even de vraag te beantwoorden, kwam even maar op. Wie de aardbeving veroorzaakt.
1: Juist, ja.
0: Als je goed kijkt, is het de aarde zelf die zich aan het herstellen is, herschikken is. Dat is al eeuwen zo, dat de aarde zich aan het bewegen is.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt vaak natuurlijke aardbevingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar je hebt ook aardbevingen, net als stormen. Stormen zijn ook van nature, dat er krachten werken waarbij dingen ontstaan. En mensen bouwen gewoon en houden geen rekening mee op een dag. Terwijl je al lang ziet dat er bergen daar zijn en dat er scheuren zijn. En toch ga je daar bouwen.
1: Ja.
0: De aarde is altijd bezig geweest te transformeren.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt een gedeelte waar God zelf ook ingreep. Als je naar Openbaring kijkt, Openbaring 6, als het goed is.
1: Ja.
0: Dan zie je dat God aardbevingen laat ontstaan waarbij de mensen gaan vluchten.
1: Ja, ja.
0: Dus je ziet twee manieren dat God aan het werk is. En God houdt van de mensen. Hij doet het niet om de mensen te straffen.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij doet soms, wil hij ons even wakker schudden.
1: Mm-hmm.
0: En ons even attentie vragen om ons te herinneren wie hij is.
1: Ja.
0: En in ons leven hebben we ook aardbevingen soms. Dat je denkt dat alles stabiel is. En dat begint te schudden in je leven. En je denkt van wauw.
1: Nog eenmaal zal ik alles schudden.
0: Ja. Juist. Mm-hmm. Je hebt geestelijke aardbevingen ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus de Heer is eigenlijk in alles. door

0: alles. Mm-hmm. Maar op zich heeft hij de natuur ook gemaakt dat het automatisch gaat.
1: Ja, ja. Is dat, ik hoop dat dat een beetje beantwoordt ook de vraag van Armand. Die had die vraag gesteld. Dus dat hij het volgens mij, denk ik, uit de tekst van Matteüs 24... toch dat er allemaal aardbevingen zullen ontstaan, et cetera. Maar de vraag is dan, maar is God degene dan die aardbevingen geeft? Of is het de vijand, de duivel, die de aardbevingen geeft? Maar het kunnen verschillende redenen hebben waarom er een aardbeving is, als ik het goed begrijp.
0: Ja.
1: En het kan zijn dat God, het kan zijn dat de aarde, het kan zijn, het is niet per se dat God niet van ons houdt. God houdt van ons. Maar uiteindelijk is het dat eigenlijk ook vaak hoor je dat de zonde ervoor zorgt dat, want de Bijbel spreekt in Romeinen over dat de schepping in barensweeën wacht op de zonen Gods. En dat eigenlijk de aarde, de schepping, reageert ook op de kroon op de schepping, op de mensen, hoe ze zijn. De dieren, idem dito zelfs, weet u. En dat de aarde daarop reageert. Zo, ik hoop dat ook zijn antwoord beantwoord is. Ik zie dat er nog meer vragen of appjes komen. Geef mij één seconde. Van Patricia, zuster Patricia, ze zegt, wat u vertelt is zo mooi. God, Heer, verhoor iedereen. Voor iedereen, sorry. God, Heer, voor iedereen een doel te zijn. Dat tenzij we de stem van de Heer horen. Geef me één seconde. Het is zo mooi, in ieder geval, vertelt ze. Voor iedereen een doel, tenzij we de stem van de Heer horen. Zo, in ieder geval, ze vindt het mooi wat u zegt, wat u predikt, wat u vertelt. En
0: het is belangrijk. Ook één ding wat ik vergeten ben, dat mensen soms veroorzaken. Als je gas gaat winnen, olie de grond gaat halen, gaat de aarde op reageren.
1: Mm-hmm.
0: Het is waar. Maar één ding, we maken vaak de fout om de duivel te veel credits te geven. De mm-hmm. duivel is een gevallen engel zonder mm-hmm. werk.
1: Mm-hmm.
0: Hij is uit de hemel geschopt naar mm-hmm. de tweede hemel.
1: Mm-hmm.
0: En waarom ik zeg tweede hemel? Omdat daar zo'n plek is met de gevallen engelen. Want Openbaring 12 vertelt dat er een oorlog in de hemel komt en dat ze naar de aarde worden geworpen.
1: Ja.
0: Dus de duivel kan niet overal zijn. God wel. En God zit in alles. En God laat het toe. Ook in ons leven. Als er dingen gebeuren, willen we vaak zeggen, ja, de duivel. Hij heeft je gekocht en betaald met zijn bloed.
1: Ja.
0: Dus niemand kan zonder zijn toestemming aan je komen. Dat moet je weten.
1: Mm-hmm.
0: Dus wanneer dingen gebeuren, je ziet dat God de duivel ook, in Job, bij het verhaal van Job zie je dat God in charge is van alles. Mm-hmm. Hij zegt het ook, ik zit ook in je stormen, ik zit in alles, zit hij. En hij laat het toe om ons sterker te maken. Uiteindelijk houdt het een keer op voor de duivel.
1: Mm-hmm.
0: En we moeten hem niet de eer geven, terwijl hij het niet verdient. Hij is gewoon, God geeft hem de ruimte om ons te testen.
1: Heeft u gehoord van de invloeden wat men kan doen aan het weer, dus dat ze het weer, klimaat, et cetera, kunnen beïnvloeden, dat het op een gegeven moment gaat regenen, van dat soort dingen, dus dat ze echt gewoon zoveel techniek hebben, als het ware al, om zo'n verandering te brengen in klimaten.
0: Ja.
1: En dat het eigenlijk een verstoring is, of eigenlijk de orde verstoort.
0: Kunstmatige regens, dat is zeker een ding. Maar er zijn veel dingen die de mensen willen doen, omdat ze als God willen zijn. Als je kijkt naar rebellie, de toren van Babel, de mensen willen als God zijn.
1: Mm-hmm.
0: De duivel wil als God zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus alles wordt geïnspireerd door de overheden en machten om ons te brengen dat we als God willen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ook, kijk maar naar AI, naar de mensen die, als je kijkt dat iemand nu eeuwig leven wil hebben, hij heeft zichzelf gereversed. Hij is al bezig. Nu is hij heel erg ziek, omdat zijn maag hem van binnen opeet.
1: Mm-hmm.
0: Als je goed kijkt, die man die een heel proces is begonnen met allemaal supplementen.
1: Okay,
0: gaat niet zo goed met hem.
1: Okay.
0: Hij wilde laten zien dat hij kan reverse, dat hij niet oud werd en dat hij eeuwig leven kon hebben.
1: Oh.
0: Dus je ziet dat de mensen eigenlijk God willen overslaan. En,
1: en
0: het zijn de mensen die beïnvloed zijn.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Wat belangrijk is, is dat we moeten weten. En daarom zeg je, we kunnen vaak gesprekken voeren. Mm-hmm. Als je mij vraagt, kan ik elke week je vertellen. Er zijn heel veel onderwerpen die we ons bezighouden. Maar je hebt kennis nodig om te begrijpen.
1: Mm-hmm.
0: Een van de dingen die belangrijk zijn, is het koninkrijk, van dat ik me nog steeds een antwoord op geven. Omdat ik vooral mijn aandacht daarop wil richten. Omdat alles belangrijk is, maar je hebt prioriteit in het leven.
1: Mm-hmm.
0: En wanneer je kijkt naar het leven, dan moet je altijd de prioriteiten voorrang geven. Omdat dat gaan zorgen. Het is net een fundering. Je had het over het koninkrijk van God met een fundament. Ja. Ons leven is ook een huis.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je afvragen, wij moeten gaan zorgen dat we weten om keuzes te maken. Je moet kennis hebben om goede keuzes te maken. En dan ga je merken dat wij vastlopen ergens, omdat we altijd proberen het zelf op te lossen en het zelf te doen en niet bij stil te staan. Je neemt het leven zoals het is en je gaat verder en je bidt tot God en God hoort altijd naar je, hij luistert naar je.
1: Mm-hmm.
0: Maar hij wil ook dat je niet alleen maar vraagt, maar ook wat voor hem gaat doen. Daarvoor ben je geroepen.
1: Ja.
0: Vaak vergeten we dat we geroepen zijn.
1: Ja.
0: En als je geroepen bent, krijg je een opdracht, een taak. En Jezus laat het zien.
1: Mooi.
0: Dus nu gaat het erom dat we het koninkrijk van God centraal in ons leven moeten zetten. Door de jaren heen is het ondergesneeuwd geraakt. Heel veel preken gaan over de discipelen, over Paulus. Hoe hij gemeentes heeft versticht, Efeze, Romeinen. Al die brieven die mm-hmm. belangrijk zijn. Het is goed om te weten hoe het ontstaan is.
1: Mm-hmm.
0: Maar het heeft geen prioriteit.
1: Mm-hmm.
0: Prioriteit is het koninkrijk van God, omdat het koninkrijk van God me gaat helpen om Gods hart te begrijpen, maar ook mijn bestemming te weten. Want heel veel mensen weten niet wat hun bestemming is.
1: Ja.
0: Sommige mensen denken dat ze voor altijd in de hemel gaan wonen met Jezus. Maar als je gaat onderzoeken, ga je zien dat Gods koninkrijk op aarde komt en dat hij wil dat we met hem gaan leven. Dat was de eerste bedoeling van de schepping.
1: Mm-hmm.
0: Ja, of van Eden, Adam en Eva. En hij gaat het herstellen. En hij heeft Jezus alvast gestuurd om ons uit te leggen dat er een systeem is. En als je het systeem door hebt, dan ga je zien dat het nu al voor je werkt. Het is niet iets wat komt wanneer je in het hiernaam was.
1: Mm-hmm.
0: Want het is nu, moet het al toepassing hebben, wat is hier gedemonstreerd. En het begon eerst met het verkondigen van het koninkrijk. En iedereen die het hoorde, die denken van wacht even, waar heeft hij het over? Ze waren gewend om die geschriften van de fariseers en de religie aan te horen. Plotseling komt er een man en die zegt van het koninkrijk is aangekomen, is er al. En hij begint uit te leggen dat je geen zorgen moet hebben. En dan mensen denken, hoe? Geen zorgen, mooi. Ik ben rekeningen te betalen.
1: Ja.
0: En we horen die boodschap en we zitten ook in de banken. En je moet geen zorgen hebben. En kijk naar de Heer. Mijn zoon heeft me ooit gevraagd van papa, maar moet ik gewoon ik moet toch geld hebben? En je zit en je bent, maar moet ik niet gaan werken? Ja, je moet ook gaan werken.
1: Ja.
0: Je gaat niet binnen en het staat er in één keer. De Heer wil dat je actie komt. Maar het gaat samen. En je moet begrijpen dat je niet in paniek moet raken. Maar je moet blijven vertrouwen. En dat wil ik uitleggen. Hoe begin je daarmee? Hoe ga je nou die transitie maken? Terwijl je die kennis hebt van het koninkrijk. En dan begint het met, wat is de basis? Wat is de oorzaak van die scheuren in je huis? Hoe komt het nou dat mijn relatie onder spanning staat? We kennen de Heer zo lang. We aanbidden hem. Maar toch gaat het niet goed in mijn huwelijk.
1: Ja.
0: Toch word ik ontslagen. Het gaat niet goed op mijn werk. Met mijn vrienden enzovoort. Ja, we kennen het allemaal.
1: Ja.
0: Leven is zwaar. Ik kom niet uit met mijn geld. Terwijl ik naar de kerk ga.
1: Ja. Dus wat er gebeurt uiteindelijk. Of waar u over praat. Er zijn allerlei systemen. Ja. Systemen op de wereld. Systemen in Nederland. Bijvoorbeeld een socialistisch systeem. Een communistisch systeem.
0: Democratisch systeem. Allemaal door de mensen bedacht.
1: En dan heb je een ander systeem. Dat is een hemels systeem. Of een goddelijk systeem. Dan,
0: koninkrijk.
1: Van het koninkrijk der hemelen. Wat wij moeten gaan leren kennen. Omdat wij nu burgers zijn van het koninkrijk der hemelen.
0: Amen.
1: En als wij niet die kennis hebben waar u het over hebt. Dat licht. Dan kunnen we eigenlijk niet bruikbaar zijn of niet gebruikt worden door de Heren. Want we zijn geroepen om bruikbaar te zijn om het eigenlijk naar beneden te laten halen. Of dat systeem te implanteren,
0: nou,
1: zeg maar.
0: Nou ja, goed. We zijn geroepen om het koninkrijk te verspreiden. Dat zegt Jezus. Als je kijkt naar de discipelen die uitgezonden worden. Daar zegt hij van, ook tegen ons zegt hij. Sterker nog, in Matthäus 24, die tekst kent bijna iedereen, omdat het over de eindtijd gaat.
1: Ja, ja.
0: Daar noemt hij heel veel dingen op. En hij zegt, deze boodschap van het koninkrijk zal je verkondigen en dan kom ik.
1: Mm-hmm.
0: Dat houdt in, hij zegt niet van, maak iedereen tot mijn discipel of vertel allemaal dat ik ze lief heb, dan kom ik. Hij zegt, de boodschap van het koninkrijk moet je vertellen aan de mensen en dan kom ik.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het belangrijk is dat als je het systeem niet begrijpt, en hij komt hier 1000 jaar regeren. Hoe ga je leven met hem als je niet weet wat het systeem is?
1: Ja.
0: Dan ga je nog aan geld denken terwijl hij hier is. Terwijl het systeem van deze wereld waar geld onder valt, waar geld de macht
1: hoofdrol.
0: Is en de rol hoofdrol speelt, dat gaat vervallen.
1: Ja.
0: Dat hoort aan het systeem. Daarom schrik ik soms dat mensen die al heel lang bekeerd zijn en God kennen en nog steeds over geld praten.
1: Ja.
0: In de kerk ook. Het gaat over geld. We hebben geld nodig om rekeningen te betalen. We hebben geld nodig. Geef je offer. En als je kijkt naar het verleden, de Romeinse kerk heeft heel erg veel misbruik gemaakt om je zonde af te kunnen kopen, omdat ze geld nodig hadden. Daardoor is die splitsing gekomen.
1: Ja, ja. Met de, dus je hebt eigenlijk ook een kerksysteem.
0: Hebt,
1: dus niet per se...
0: Je hebt heel veel systemen.
1: Ja, ja.
0: En alles is door
1: maar
0: de mens
1: kerk
0: bedacht.
1: Is wel goed, want dat is een instituut van God. Maar dan heb je bijvoorbeeld het systeem die eigenlijk het hemelsysteem soort van tegengaat.
0: Ja, dus de duivel heeft altijd alles gebruikt om dingen na te maken. Mm-hmm. En dingen te lijken alsof het van God is. Terwijl het eigenlijk, als je goed verder kijkt... Daarom is het altijd goed om terug te gaan van waar komt het vandaan? Mm-hmm. Waar ik in geloof? Mm-hmm. Waar komen die dingen vandaan? Mm-hmm. Je moet naar de basis. Als je scheur in je huis hebt, moet je niet iemand vragen om het van je op te lappen. Maar je moet kijken hoe ontstaat het. Mm-hmm. Dan ga je zien dat je fundering vaak niet goed is. Mm-hmm. En hoe ga je dat doen? Om een burger te worden? Om daadwerkelijk te reflecteren waar we geroepen zijn. Ik zeg het heel mooi, we kunnen altijd roepen naar mensen, je moet je hart aan Jezus geven, bekeer je enzovoort. En dan zie je dat heel veel mensen, dat het werkt, maar niet zoals het hoort te zijn.
1: Ja.
0: Het heeft gewerkt, daarom ben ik wie ik ben. Maar het gaat erom, er is meer dan dat. En dan moet je terug naar de basis, dan ga je zien hoe je tot bekering bent gekomen. Mm-hmm. Dan geef je hart op een gegeven moment, voel je schuldig, er wordt een preek gehouden, je gaat naar voren, je geeft je hart aan Jezus. En daarna moet je het uitzoeken. Mm-hmm. Dan ga je naar huis en je gaat een beetje kijken, je gaat bidden. En dan gebeuren dingen, want God luistert altijd. Mm-hmm. Maar wanneer je ziet, terugkijkt, dan ga je zien dat het daar al fout gaat. Dat mensen je niet uitleggen wat het betekent als je wedergeboren bent.
1: Mm-hmm.
0: Je bent een geestelijke baby en je hoort geestelijk gevoed te worden.
1: Ja, ja, ja.
0: En als je dat niet goed uitlegt, dan ga je zien dat het scheefvloei gaat hebben. Dat mensen afvallen. Ook soms kijk ik naar EO Jongerendag en ik zie zoveel duizenden jongeren staan op velden. Ik denk, ja, wauw, geweldig.
1: Klopt.
0: Maar hoeveel blijven er over?
1: Mm-hmm.
0: Wat blijft nog hangen van de mensen waarvan ze zeggen van, hé, dit is het. Als je een getuige wil zijn... Als je getuige wil zijn, moet je bewijs hebben.
1: Ja.
0: En mensen, waarom gingen mensen naar Jezus? Omdat hij dingen zei. Maar gingen nog meer naar mensen, omdat hij ging manifesteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus als ik nu op straat lachend loop, terwijl iedereen honger leidt, dan gaan ze me vragen, waarom lach jij? Ik zeg, omdat ik van een ander systeem ben.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Welk systeem? Een voorbeeld hebben we, we hebben een beetje in Nederland gewoond, jij ook.
1: Mm-hmm.
0: Je komt naar Suriname,
1: ja.
0: Je hebt misschien nog wat euro's op zak. Mm-hmm. Mensen staan in de rij, de koers gaat... omhoog, ja. En je lacht. Ja. Hey, we deden, Akur zei, waarom lach je? Ik heb euro's.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dus je moet zo aan zien dat het systeem, als het voor jou werkt, gaan mensen vragen, ik wil dat ook wat je hebt. Ik hoef ze helemaal niks uit te leggen. Ze gaan alleen aan mij zien dat ik anders ben. En dan gaan ze zeggen, ik wil ook wat je hebt.
1: Ja.
0: Ik heb ooit een vriend gehad die zei van, Mike, ik ken je al zo lang, ik kom naar Nederland. Ik heb je altijd zien stralen. Wat heb je? Ik wil ook wat je hebt. Ik wist het niet. Hoor. Ja. Ik dacht, oh.
1: Ja, ja.
0: Dus daar gaat het om. Maar als je mensen op hoeken van straat gaat roepen, Jezus heeft je lief, en je hebt nog steeds je schulden, ze kennen je van, hé, maar deze man, ik heb hem gezien bij de winkel, hij had geen geld om te betalen, en dan sta je op de hoek van de straat te zeggen dat je moet bekeren, maar hij zegt, ik wil dat niet. Ik heb al genoeg. Kijk, die rijke man zei ook van, ik heb alles al. Dus het gaat erom dat we iets te bieden hebben wat deze wereld nodig heeft. De mensen hebben problemen, de mensen zijn onzeker.
1: Ja.
0: Ze weten niet over de toekomst. Ze zien dingen gebeuren. In Europa gebeurt van alles, oorlog en hier en daar. Heel veel mensen kennen de Bijbel ook. Maar ook vanuit het lichaam van Christus weten de mensen ook niet waar ze naartoe zijn. En elke zondag oproep en mensen gaan massaal naar voren. En het is niet verkeerd om te gaan. Maar het is tijd, het systeem wordt overbelast. Als je iedere keer gaat om te halen en nieuwe mensen komen erbij, die gaan ook om te halen. De leiders die de mensen moeten begeleiden, pastorale werken, dat raakt overbelast. Ik zie het bij ons in de gemeente dat het overbelast kan
1: omdat
0: worden.
1: Omdat ze het systeem niet kennen.
0: Ja,
1: voor zichzelf. Zeg
0: precies. Maar. De mensen moeten leren om zelf iets te brengen en niet te halen.
1: Ja.
0: En als je iets wil brengen, moet je kennis hebben, moet je iets kunnen brengen.
1: Ja.
0: Als je iets wil geven, moet je iets hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het koninkrijk. En het werkt simpel. We hebben gewoon gezegd van, Heer, wis alles wat we hebben geleerd. Omdat de mensen ons hebben geleerd. Ik ben vanaf mevrouw ook. Die is opgegroeid als christen. Je gaat naar de zondagschool, naar de kerk. En je hebt aannames, je hoort dingen. En je kent heel veel verhalen uit het hoofd. Alle mooie verhalen, geweldig. Maar uiteindelijk loop je vast in het leven. En dan ga je bidden. En soms ook machten bestraffen en demonen enzovoorts. En het lukt, het gaat wel, maar telkens kom je weer op dezelfde plek terecht. net als iedereen.
1: Ja.
0: En daarom zeg ik van, heel veel mensen zijn bekeerd, wedergeboren. Ze zeggen dat ze vrij zijn, of bevrijd zijn, maar niet vrij zijn. Want je bent nog net zo hard aan het werk als de mensen in de wereld leven.
1: Mm-hmm.
0: En daarom is het heel mooi bij in het verhaal van Lucas. Als je kijkt naar Lucas 6, dan zie je dat Jezus ook uitlegt
1: mm-hmm.
0: dat we anders moeten zijn. Als je geld aan iemand leent, moet je niet terugvragen.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij schept voor ons een beeld van wat hij verwacht van ons.
1: Mm-hmm.
0: En hij zegt, de mensen die iets geven aan anderen en iets terugverwachten, mm-hmm. die zijn als de mensen van de wereld, de heidenen.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij horen niet zo te zijn. En als je goed naar jezelf kijkt, soms moet je de Bijbel als een spiegel gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je zien dat je niet zoveel verschilt van de heidenen.
1: Mm-hmm.
0: Alleen je bidt voor je eten en je gaat zondag naar de kerk.
1: Mm-hmm.
0: En je denkt dat je al die verhalen uit de Bijbel kent.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is belangrijk dat je nu moet zeggen, en ik wil echt een oproep doen, dat is een call to action, reclame heb ik geleerd, call to action.
1: Mm-hmm.
0: Iedereen die luistert, en ik denk dat je soms bevestigingen krijgt over dingen die je hoort.
1: Mm-hmm.
0: Beslis vandaag. Vandaag nog. Ik wil het anders doen. Het is mooi geweest. Je hebt veel geleerd. Maar je moet opnieuw, als je gaat rommelen aan een huis om die scheuren weg te werken, dan gaan ze nog steeds blijven. Begin opnieuw.
1: Ja.
0: We hebben gewoon gezegd, Heer, wist alles wat we hebben geleerd. Omdat we alles van mensen hebben gehad. We zijn beïnvloed. Door de wereld, maar ook door religie zijn beïnvloed.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: En we willen rechtstreeks dat u door uw geest ons leidt, ons leert. Dan ga je zien, vanaf dat moment begonnen in ons leven dingen te veranderen. We begonnen dingen anders te zien, omdat de geest ons ging voeden. En ja, we gingen nog naar preken luisteren, we gingen nog naar YouTube bijbelstudies kijken. We gaan nog steeds naar de gemeente.
1: Mm-hmm.
0: Maar de Heer gaat je andere ogen geven, geestelijke ogen. Je gaat anders naar dingen kijken.
1: Ja.
0: Je gaat filteren.
1: Ja.
0: Je gaat groeien. En dan ga je het in de praktijk brengen.
1: Mm-hmm.
0: Want uiteindelijk kan je zeggen, ja, mijn baby, ik geloof in God.
1: Mm-hmm.
0: Maar als er elke maand, je hebt een vaste maand, elke maand wordt er geld op je rekening gestort, is het makkelijk om het te zeggen.
1: Ja. Paulus zei toch van, als er iemand mocht roemen, dan ben ik het wel. Uit de stam van Benjamin, een fariseer van de fariseer. Dus hij begon allemaal dingen op te noemen, redenen waarom hij eigenlijk mocht roemen. Maar hij zegt, al deze dingen heb ik als vuilnis geacht. En ik acht het als niet van waarde. Het enige waar ik op focus is eigenlijk om Christus te kennen.
0: Ja.
1: En uiteindelijk om deel te hebben aan de kracht, aan die opstandingskracht. En deel te hebben, aan zijn lijden. En eigenlijk het lijden is ook het sterven aan jezelf. Zodat je één wordt met Christus.
0: Ja.
1: En soms is het echt van, dan, je bent gewend omdat je zo geprogrammeerd bent. Van, oh, ik moet nu in paniek raken. Wat moet ik doen? En je wilt zelf de oplossing brengen.
0: Ja.
1: Maar het is soms lijden en sterven om het los te laten. En aan de Heer over te geven. En je geloof in werking te stellen. Wat zegt het woord?
0: Ja.
1: Op zoek te gaan van wat is het, hoe werkt het systeem van de hemel? En dat toe te passen.
0: Ja.
1: Soms moet je geven in plaats van het geld vasthouden bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Om die doorbraak te krijgen, et cetera. Dus er is een heel ander systeem, zeg maar, wat je moet gaan. Een ommekeer in je denken. Een bekering. Een vernieuwde denken.
0: Ja.
1: En dat is soms lijden. Soms is dat zwaar. En het is,
0: ja. Maar het begint makkelijk. Het begint simpel door te kijken wat Jezus zegt. Ten eerste, als je in een koninkrijk woont.
1: Mm-hmm.
0: Wij zeggen wij aan democratieën en allerlei dingen.
1: Mm-hmm.
0: Democratie is ooit door de Grieken bedacht, door de Romeinen overgenomen.
1: Ja,
0: uiteindelijk denkt men dat democratie de oplossing is. Mm-hmm. Zie daar. Nederland kan nog steeds geen goede regering vormen.
1: Mm-hmm.
0: En mensen worden gekozen, corruptie enzovoort.
1: Mm-hmm.
0: Het mooie daarvan dat alles is het koninkrijk. Als je weet hoe een koninkrijk werkt, dan weet je dat alles van de koning is.
1: Mm-hmm.
0: Dat je niks te zeggen hebt, de koning bepaalt het.
1: Mm-hmm.
0: Soms hebben mensen een dictatuur van gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Het lijkt erop, maar het is het niet.
1: Ja.
0: De duivel altijd dingen imiteren en het een slechte naam geven. Maar koninkrijk werkt het beste.
1: Mm-hmm.
0: En begin in je denken door te beseffen dat niks van jou is.
1: Ja.
0: Wij denken, het is ons huis, ik heb voor gewerkt, ik heb lang betaald enzovoort. Mm-hmm. Het is mij, Namiwagi, het is niks van jou. Want als je morgen je ogen sluit, van wie is het dan?
1: Yeah, yeah.
0: Dus je beseft eerst van, niks is van mij.
1: Mm-hmm.
0: De Heer heeft me het gegeven als rentmeester. En daar wil ik het elke keer ook over hebben.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: We hebben rentmeesterschap gekregen over de dingen. Kijk maar naar de schepping. God heeft ons gemaakt en heeft ons rentmeesterschap gegeven. Dus we zijn allemaal beheerders. Je bent bij me thuis geweest.
1: Ja.
0: Het is een prachtig huis. Maar ik zeg van, het is niet van mij.
1: Ja, ja.
0: Ik ben hier de tuinman. Ik ben God dankbaar dat ik de tuinier mag zijn.
1: Ja.
0: In een van zijn bezitten.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik zeg altijd, je bent altijd welkom in het huis van God.
1: Ja.
0: Dus daar begint het mee. Om het van mij hebben. Het is van eigendom van mij. En het bezitterige, daar moeten we van bekeren.
1: Mm.
0: Als je daarmee begint, ga je zien dat je niet meer bang bent en geen zorgen maakt. Daarom, er is nog nooit bij ons ingebroken. Hmm. In Suriname, Paraguay, in onze wijk is er vaak ingebroken. Hmm. Omdat ik zeg van, luister, het is niet van mij, je mag komen als je wil.
1: Hmm. Dus welkom.
0: Ja, ook als ik ontwerpen maak, concepten maak. Ja. Vroeger zeiden ze, ja, je moet niet naar Suriname gaan, dat stelen. Ik was ook bang, tot ik heb gezegd, wacht, het is niet van mij. Ja, ik ben een printer, die heeft me gegeven. Hmm. Dus hij is van hem. Hmm. Dus als je wil, mag je het ontwerp nemen. Dus daar begint het mee in je denken dat je het loslaat.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is vrijheid.
1: Ja.
0: Vrijheid is loslaten aan je denkwijze die ons geprogrammeerd heeft. Ook geld.
1: En
0: wij denken niet aan
1: geld. Niemand kan je dan pijn doen of zo. Je bent, het is niet, je wordt niet...
0: Je slaapt er lekker ervan. Je maakt geen zorgen meer. Ja. Daarom zeg je, maak je zorgen over de dag van morgen. Mm. Want wij denken, omdat we geld nodig hebben, ga je zorgen maken, hoe ga ik mijn rekeningen betalen? Want er is een belastingaanslag gekomen, of wat dan ook. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd. Auto's kapot. Hoe ga ik het betalen? Onverwachte rekeningen, ziekte enzovoort. Jezus is makkelijk daarin. Omdat we geld nodig hebben, zeggen we. En geld is eigenlijk mammon, hè? Dat weten we.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt mammon met een hoofdletter en mammon met een kleinletter. Ik heb het onderzocht.
1: Mm-hmm.
0: En mammon met een hoofdletter en mammon is een verschil. De ene mammon is echt
1: geest.
0: Een afgod.
1: Mm-hmm.
0: En de andere is het systeem. Hè? Mm-hmm. Rijkdom, hebberigheid enzovoort. Net zoals het koninkrijk heb je ook twee dingen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, en je ziet dat mensen zeggen, ik heb geld nodig. Je zegt, je hebt mammon nodig.
1: Mm-hmm.
0: En daar begint het mee, omdat we gedreven worden door geld. En niemand kan zeggen, ja, ik doe het niet. Ja, als die wekker afgaat en je moet je eruit gaan krabben om in de file te staan. Dan niet omdat je die baas leuk vindt. Niet om je geld nodig hebt om je rekeningen te betalen, je luxe te beheren. Dus het gaat daarom dat je eerst beseft van, wacht even. Ja, je hebt misschien geld nodig om dingen te kunnen doen. Dat is een feit. Maar je moet niet afhankelijk van zijn.
1: Ja.
0: Je hebt dingen nodig. Je hebt geen geld nodig. Je hebt de dingen nodig. Daarom zegt God niet over, als je geld nodig heeft, geef je het als je het koninkrijk krijgt. Hij zegt, alle dingen die je nodig hebt, geef ik jou.
1: Mm-hmm.
0: Dus je hebt dingen nodig. En God gaat het voor jou creëren. Hij gaat het jou geven. En als het geld moet zijn, prima. Als het mensen zijn die op je pad komen, die deuren doen openen, ook goed.
1: Oké, heeft u voor ons, om even iets dieper te gaan, praktisch misschien een voorbeeld. Hoe de Heer heeft voorzien wat u nodig had en dat de Heer daarin heeft voorzien. Dus u zocht het koninkrijk
0: zeker
1: eerst en daardoor.
0: Nou, er zijn heel veel hoor, heel veel voorbeelden.
1: Mm-hmm.
0: Een grootste voorbeeld is dat voor ik naartoe wil gaan, en ik hoop dat ik niet te lang uitweid. Mijn zoon zegt altijd, als ik een vraag stel, ga je altijd een hele inleiding geven. Ik zei, omdat ik je wil laten begrijpen.
1: Ja.
0: Belangrijk is dat in het koninkrijk God niet geld er nodig is om de dingen te kunnen bereiken. Maar geloof.
1: Mm.
0: Geloof is de currency van het koninkrijk en geen geld. Omdat wanneer Jezus komt, gaat er geen geld meer zijn.
1: Mm.
0: Gaat om geloof. En geloof, net als geld, is iets waar je hard voor moet werken. Maar geestelijk. En als je weet dat de baas... Lees maar de Bijbel. Overal staat dat je geloof hebt. Dat je zieken kan.
1: Mm-hmm.
0: Dat, Jezus, dat je in zijn naam zieken kan. Alles is mogelijk als je gelooft.
1: Mm-hmm.
0: En als je dat weet, dan moet je... Als jij morgen naar een land zou gaan en je weet dat je dollars nodig hebt, dan zou je vragen, hoe kom ik aan die dollars?
1: Mm-hmm.
0: Nou, nu heb je geloof nodig, hoe kom ik aan geloof?
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je eraan werken om te zorgen dat je geloof krijgt. Want God geeft het niet aan je, je moet ervoor werken, je moet op zoek naar gaan.
1: Ja, ja, ja.
0: En nu gaat het erom, de vraag die je stelt, kan je een voorbeeld noemen?
1: Ja.
0: Ik ken een heleboel, maar ik ga je een mooie geven.
1: Mm-hmm.
0: Ik kwam naar Suriname, ik werd geroepen door de Heer om hier iets te doen.
1: Mm-hmm.
0: Daarom hebben we alles verlaten. En ik kwam hier en ik dacht op een gegeven moment, ik ga hier toch permanent komen. Ik wilde eigenlijk nooit terugkomen. Nooit meer terugkomen.
1: Ja, ja.
0: Maar uiteindelijk gaf de Heer, kom naar hier. En op een gegeven moment denk ik, ik moet een huis kopen. Ik moet iets kopen hier. En ik ging naar een perceel kijken. En er waren twee achter elkaar. Je bent bij mij geweest.
1: Ja. En, het zijn achter elkaar.
0: Dit was het.
1: Ja, ja.
0: En ik dacht niet eens aan geld. Ik denk eigenlijk nooit aan geld.
1: Mm-hmm.
0: Als de Heer je iets op je hart geeft, moet je nooit aan geld denken.
1: Mm-hmm.
0: En geloof heb ik het gekocht. En ik wist nog niet hoe ik zou bouwen. Ik had van de wereldmaatstaf hadden we ook geen geld om het te kopen.
1: Mm-hmm.
0: Maar in geloof hebben we gewoon gelopen.
1: Ja.
0: En een voorbeeld daarvan is wat ik wil uitleggen. Als de Heer je iets op je hart geeft en je weet dat het van hem is.
1: Mm-hmm.
0: En vaak weet je het. Heel veel mensen zeggen, zo de Heer het wil. De Heer wil altijd, maar hij wil dat je keuzes maakt, dat je actie komt.
1: Ja, ja.
0: Hij wil altijd het beste voor je.
1: Mm-hmm.
0: En schuif het niet naar hem, de verantwoordelijkheid. Neem het nou jezelf van, wat moet ik doen, Heer? En dan ga je zien dat hij zegt, heb geloof. Als je naar alle omstandigheden kijkt, volgens de wereldmaatstaf zou ik het nooit kunnen kopen.
1: Mm-hmm.
0: En vraag me niet hoe het is, hoe we het voor elkaar hebben gekregen. Mm-hmm. Want we zijn ook een paar keer, hebben mensen onze geld, het geld, niet onze geld, hebben geld genomen, verduisterd.
1: Mm-hmm.
0: Maar de heer heeft ervoor gezorgd dat het huis er stond.
1: Ja.
0: En het is ook afbetaald.
1: Ja.
0: Dat is het mooie van de Heer. Hij geeft je nooit iets waar je hoofdpijn mee krijgt. Mm-hmm. Hij zorgt dat je gewoon een lekker leven hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dus het huis is gebouwd op basis van geloof.
1: Mm-hmm.
0: En heel veel mensen hebben dingen nodig. Een huis is een heel groot ding wat je nodig hebt.
1: Ja.
0: Maar alle dingen. De Bijbel zegt, alle dingen kan je vragen. Mm-hmm. Alles.
1: Mm-hmm.
0: En wat is een huis, terwijl die hemel en aarde, dezelfde God die hemel en aarde geschapen. We vergeten vaak wie hij is.
1: Ja, mooi voorbeeld.
0: En
1: ja.
0: De zee doet splijten. En die God zegt tegen jou, ik heb je uitgekozen. Vraag maar wat je wil en het zal je gegeven
1: even
0: worden.
1: Even bewust worden daarvan.
0: Bewustwording, wie je bent. Hè? En niet wat de wereld zegt wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je zien dat als je dingen van God krijgt, dat er zegen op rust.
1: Ja.
0: Je hebt veel mensen die heel leven lang hebben gewerkt en dingen hebben bereikt en dingen hebben gedaan. En je ziet dat het fout gaat.
1: Mm-hmm.
0: En daarom is het voorbeeld van die rijke man een heel goed voorbeeld. Dat hij alles had.
1: Ja.
0: En waarom zegt Jezus, verkoop alles en volg me? Omdat hij het heeft verkregen, niet op de manier zoals God het heeft bedoeld.
1: Mm.
0: Dus wanneer je denkt, ik heb alles al, moet je afvragen, hoe heb ik het gekregen?
1: Ja.
0: Als je zegt, van door mijn eigen hard werken, dan gaat de Heer zeggen, van verkoop alles en volg me.
1: Mm.
0: Begin opnieuw.
1: Mm.
0: En dat wil ik zeggen, je moet opnieuw beginnen en een fundament gaan maken op basis van het Koninkrijk van God.
1: Mm-hmm.
0: En dan ga je stap voor stap groeien in geloof. En geloof is niet zo makkelijk. Als het zo makkelijk was, dan zou het niet divine zijn.
1: Mm.
0: Geloof is divine. Mm. Het is goddelijk.
1: Mm-hmm.
0: En het kan alleen maar groeien door hard te werken en door gevormd te worden. En de Heer gaat je testen of je geloof sterk is. Want je zei, ik geloof totdat in één keer de dood voor je deur staat. Iemand die heel erg ziek is en denkt van, wauw, de persoon gaat dood, zeg je direct.
1: Mm-hmm.
0: Waar is je geloof gebleven?
1: Ja.
0: Dus het is belangrijk dat we groeien daarin. En als je kijkt naar het verhaal van Jezus, heeft het altijd over kleingelovigen. En dat we eigenlijk, we zijn zo geboren. Het mooie daarvan is, bijvoorbeeld, is dat hij in parabelen praat.
1: Ja.
0: En de discipelen vragen hem in het gedeelte van Matthäus 13.
1: Yeah. Oh, okay.
0: Over de saaier.
1: Yeah.
0: Dan vragen de discipelen aan hem van, wat bedoelt hij daarmee?
1: Yeah.
0: En hij zegt, jullie horen te hebben. Jullie horen de kennis van het koninkrijk te hebben.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En dat zijn wij.
1: Yeah.
0: Wij claimen te zijn dat we Jezus kennen, maar we kennen niet het koninkrijk. De geheimen daarvan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En het is een proces, maar je moet eraan werken. Je moet het willen. En het begon bij ons dat we dingen wilden weten. I want to know. Je moet gierig zijn. Je moet weten van, hey, wacht even, wat staat hier?
1: Mm.
0: Ik wil het weten. En dan ga je zien dat je de Bijbel in één keer anders gaat lezen. Het gaat niet meer zijn, ik wil het lezen.
1: Ja.
0: Ik ga op ontdekkingsreis. Ik ga willen weten. En dat wil de Heer van ons, dat we nieuwsgierig worden. We willen weten.
1: Ja.
0: We willen niet gewoon aannemen wat er wordt gezegd, maar we willen weten wat hij zegt. En dan ga je zien dat je hem gaat leren kennen daarin.
1: Mm.
0: En dat is een verschil, want ik ken Jezus, maar ik ken hem echt.
1: Ja.
0: Waarbij je zijn hart gaat leren kennen. Dan ga je zien wat hij voor je klaar heeft gelegd. En dan ga je het toepassen in je leven, want dat kennis in. Hij zegt, en iedereen die het woord hoort en het toepast, die gaat alleen maar bloeien, die gaat vrucht dragen.
1: Mm-hmm.
0: Als je het alleen maar kent en je weet het, ga je het kwijtraken. Het gaat van je geroofd worden, want de duivel is alleen maar bezig om je van de kennis van God af te houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus je moet op zoek gaan waarbij je gaat kunnen onderscheiden. Wanneer je keuzes moet maken, ga je beïnvloed worden. En beïnvloeding heeft te maken, ook misleiding heeft te maken, dat mensen je dingen gaan zeggen die op de waarheid lijken.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: En als je geen kennis hebt, ga je misleid worden.
1: Ja.
0: Jezus waarschuwt ons ervoor.
1: Ja.
0: Misleiding, kijk maar naar AI, mensen kunnen je zo namaken en ze zetten je in een film waar je nooit in hebt gespeeld.
1: Deze ben je superster. Ja. We hebben een paar appjes binnen van zuster Wendy. Wendy zegt, goedemorgen broeders. Frans Guyana is al wakker en luistert ook mee naar Takifugro. Ik wens aan de gehele familie van Radio Shalom een gezegend weekend en ook een gezegende zondag van morgen afkomstig van zuster Wendy uit Frans Guyana. En twee emoties van twee gevouwen handen. Dank u wel, zuster Wendy uit Frans Guyana. Ik ben altijd blij als Frans Guyana meeluistert. En ook zuster Patricia zegt, ik luister naar jullie. Ik ben ook in Nederland werk. Maar ik weet dat ik over 2 jaar weer daar kom wonen in Suriname. Nou, u bent van harte welkom. En ook om uw bijdrage ook hier te leveren. Zo, dank u wel, zuster Patricia. Hebben we zuster zuster Claudine. Morning, broeder. U heeft gelijk wat u zegt. Alles hebben we van God. Bedankt voor uw bemoediging en een gezegende luistertijd voor een ieder. Gezegende weekend voor iedereen en ook voor u. Blessie. Oké, geweldig. Dat is zuster Claudine die geniet van wat u deelt. Dan heb je mama Evi die zegt, dank u wel, broeder. Dit is een bevestiging. Woon in het bos, zonder water en licht. Niets gaat hier op slot. Zeg aan ieder dat God voor alles zorgt, letterlijk en figuurlijk. Nooit wordt er gesloten, denk ik. En zelf water krijg ik als mijn ton leeg zijn. Gisteren had ik nog regen. Laat hij voor een derde keer komen. God is groot. Oh, u.
0: Kijk, een derde keer, komen, absoluut. Nee, geweldig om te zien dat mensen afhankelijk van God zijn. Hier in Suriname hebben we dat ook. We hadden alles daar. Ja. Nu zijn we afhankelijk van God.
1: Ja.
0: Dat is een verschil, hoor. Als je echt gewoon gewend bent om de dingen te kopen die je wil in Nederland. Je doet je ding. Ik had een goede baan. Uiteindelijk laat je alles achter. En nu moeten we leren managen. Het is niet meer vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: En ik vind het spannend dat we van God afhankelijk zijn. Alleen zo. En daarom zie je in derde wereldlanden dat de mensen heel veel naar
1: maar
0: God trekken.
1: U heeft een groot huis. En u, maar u, heeft wel, u werkt wel, neem ik aan, toch? En u heeft wel. Bent u een ondernemer? Of bent u. Wat doet u?
0: Ik ben een zelfstandig ondernemer al heel lang.
1: Ja, okay.
0: En een zelfstandig ondernemer is een uitdaging. Omdat je pieken en dalen hebt.
1: Ja, ja.
0: En soms kan het heel erg gaan als je niet goed weet te managen. Ik heb een geweldige vrouw die de hele managing doet van de financiën en alles. Ik ben gezegend met haar. Het mooiste geschenk dat ik van de Heer heb gehad. We zijn echt één op één lijn met elkaar.
1: Nice,
0: met alles.
1: Nice.
0: Belangrijk, daar wil ik ook een keer over hebben, over relaties.
1: Ja, ja.
0: Hoe belangrijk het is om een eenheid te zijn, om een team te zijn. Maar dat komt de andere keer. Maar het is belangrijk als je ondernemer bent, dat je leert te managen. En ondernemer zijn in deze wereld is een verschil met ondernemerschap in het Koninkrijk van God. En ik, de hele tijd ben ik ondernemer voor de wereld geweest toen ik in Nederland woonde. En het ging niet om geld. Het ging om passie die ik had. En ik vond het fijn om te doen. Maar in Suriname ben ik nog steeds een ondernemer.
1: Ja, okay.
0: Vorige keer had ik het al, heb ik je laten proeven. We zijn met een sap begonnen.
1: Ja, oh,
0: die we in Nederland gaan launchen.
1: Ja, ja, ja.
0: En de Heer heeft tot ons gegeven.
1: Oh ja.
0: Wat ik wil uitleggen is dat... Het
1: was ook een bijzonder verhaal op Kwaku.
0: Ja,
1: binnen vier maanden.
0: Ja, in drie maanden hebben we een sap gelauncht die allemaal positief is ontvangen op Kwaku. Dus wat ik wil zeggen is dat je... Als je goed kijkt wat Jezus aan Nicodemus uitlegt in Johannes 3. Dan komt Nicodemus, een van de
1: Fariseers,
0: eigenlijk de leiders, niet zomaar eentje, was een van de hoofdfariseers die naar Jezus komt. En hij zegt, wacht even, ik hoor je praten over iets. Waar heb je het over? Wedergeboren worden, systeem enzovoort.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij begrijpt het een beetje, omdat hij toch een beetje geschoold is, hè, over de teksten, over de Torah in de tijd. En hij heeft heel veel vragen. En midden in de nacht komt hij, hè, wanneer iedereen slaapt, dat niemand hem mag zien. En Jezus legt hem iets moois uit. En ik nodig iedereen uit om het te gaan lezen. Als je goed gaat kijken, zie je dat hij Jezus probeert hem uit te leggen. Dat je wedergeboren bent. En wedergeboren houdt in dat je door water en geest... En hij zegt heel mooi, iemand die wedergeboren is, die uit de geest is, die wordt door de geest geleid. Hè? Je weet niet waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Nou, hetzelfde is als je onderneemt. In het Koninkrijk God weet je niet waar je naartoe gaat.
1: Ja.
0: We hebben geleerd in deze wereld om prognoses te maken en verwachtingen te hebben. En vaak maak ik ook de fout, als ondernemer had ik dat. Ik hou van ondernemen en plannen maken, projecten te maken, echt in 3D zelf. En ik heb verwachtingen bij. En ik maak een plan en ik zeg, de Heer heeft me dit plan gegeven.
1: Ja.
0: En je gaat nu de Heer erbij betrekken in jouw plan. Want je gaat verwachtingen hebben bij je plan. Als ik dit doe, als ik dat doe, dan heb ik over 5 jaar, over 10 jaar... Is dat gelukt?
1: Ja.
0: En dan ben je bezig, vol enthousiasme. Je hebt ook bevestigingen gehad dat de Heer zegt, dit is van mij. En uiteindelijk betrek je me erbij. En dan gaat het niet zoals je wil.
1: Mm.
0: Ik zeg niet, het is mislukt. Heel veel mensen zeggen, het is mislukt. Ik zei, het is niet mislukt. Nee. Het is niet gegaan zoals de Heer het wilde. Het is anders gegaan, omdat je andere verwachtingen had dan de Heer. Het is de Heer zijn plan, maar je hebt verwachtingen erbij.
1: Mm.
0: Dus je maakt de Heer ondergeschikt aan het plan, terwijl het andersom werkt. Mm. De Heer heeft een plan en heeft jou betrokken bij zijn plan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En als jij bent geroepen om een gedeelte van zijn plan te vervullen, dan is dat je taak.
1: Ja.
0: Het is niet je taak om na te denken hoe het gaat worden. Het is je taak om te participeren erin. Ja, je hebt het voorrecht dat je erin mag participeren van al die miljarden mensen.
1: Mm.
0: En daar gaan we vaak de fout in. Dat we zeggen, daar zijn we soms bang om dingen te zeggen zoals de Heer het wil. Zo de Heer het wil, zeggen we dan.
1: Ja.
0: Ja, standaard.
1: Ja.
0: Maar als je goed kijkt, heeft de Heer een plan.
1: Mm.
0: Omdat hij de schepper is van hemel en aarde en heeft een plan met deze aarde.
1: Ja.
0: En jij bent onderdeel van zijn plan. Daarom heeft hij je geroepen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar als jij nu gaat nadenken van hem, zoals je denkt, oké, hij heeft je geroepen om misschien een waterpark te bouwen of iets te doen, een kindercrash of weet ik veel wat. Dan ga jij nu dat plan uitwerken.
1: Yeah.
0: En buiten je grenzen ga jij nu verwachtingen scheppen. En je gaat aan mensen vertellen, zo gaat het worden. Uiteindelijk zeg je van, hé, voorka. Je plan is mislukt. Hij is mislukt, jongen, ik weet niet wat de Heer bedoelde. Omdat jij nu plotseling voor hem wil gaan werken. Je wil hem ondergeschikt maken. Dus dat heb ik ook moeten leren. Omdat ik ook zo was. Ik was altijd bezig met plannen. En ik denk, de Heer heeft me gegeven. Ik had een team van mensen om me heen.
1: Mm.
0: Uiteindelijk gaat het niet zoals het moet. Dan voel je als Mozes die voor een steen staat, die niet open gaat. Omdat ik dacht van...
1: Ja, misschien komt het nog. Hè. Soms is het de timing, de tijd.
0: Absoluut.
1: En dan zijn we soms vooruitgelopen, bijvoorbeeld.
0: Zeker.
1: En dan... Ja, als de Heer het op ons hart heeft gelegd, soms moeten we even weer terug op onze pas komen, om het maar zo te zeggen.
0: Absoluut.
1: En weer verder gaan.
0: Ja, en soms als hij deuren sluit, doet hij omdat hij van je houdt. Soms denken van, boy, waarom gebeurt dit? En vaak zeg ik ook, waarom gebeurt dit altijd met me? Omdat je niet hebt geleerd. Als je onvoldoende krijgt op school, is het omdat je les niet kent.
1: Ja.
0: Dan moet je het opnieuw doen.
1: Ja.
0: Dus wij gaan leren als je geestelijker wordt. Op het moment dat je wedergeboren bent, dus eigenlijk moeten we allemaal opnieuw worden geboren.
1: Ja, ja.
0: En wat ik daarmee bedoel, is dat je moet stilstaan van hoe ben ik wedergeboren geworden? Hoe heb ik antwoord gegeven aan de roep die Jezus me heeft gegeven?
1: Ja, ja.
0: Dan moet je teruggaan naar het begin, naar je fundament. Dan ga je zien dat je het eigenlijk nooit hebt begrepen. Want het gaat niet om bevrijd te worden van je zonde. En je zonden kunnen obstakel zijn, maar Jezus heeft al voor betaald. Het gaat nu erom dat je geestelijk geboren wordt. Je bent niet meer uit vlees. Wij zijn vleeselijk geboren en je leert lopen, je leert praten. Ja, je moeder geeft je borstvoeding, eten en je groeit als vleeselijk persoon. Maar als je geestelijk wordt geboren, moet je ook dat opnieuw leren.
1: Ja.
0: Je moet voeding krijgen, geestelijke voeding. En het gaat stap voor stap. Geen enkel kind wordt geboren vandaag en morgen kunnen ze al redden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Je wordt weer geboren stap voor stap met liefde. Hè. Je moeder geeft je liefde. Hè. Je ouders geven je de liefde die je nodig hebt om te groeien.
1: Ja.
0: En dan moet je bij beseffen van, ik moet opnieuw geestelijk geboren worden. Want je moet even staan, ook al ben je nog zo lang bekeerd.
1: Ja.
0: Of wedergeboren. Sta stil en hou die spiegel voor je.
1: Ja.
0: Voldoe ik aan wat God van me verlangt. En als het niet zo is, moet je eerlijk naar jezelf zijn. Want vaak doen we ons anders voor. Dat we in de kerk, halleluja. En wanneer we thuis zijn, zijn we ander mens.
1: Ja, ja,
0: zijn we weer
1: ja,
0: als de wereld.
1: Ja, ja,
0: dus je moet soms stilstaan in het leven en zeggen van, wacht, ik moet het herzien. En ik ga opnieuw, vanaf het begin, ga ik geestelijk de Heer vragen om me te helpen om opnieuw geboren te worden. En Hij, niet mensen, Hij moet jou voeden.
1: Ja.
0: En de Heer gaat mensen op je pad sturen die jou gaan helpen, de juiste mensen. En dat is het mooie ervan. En wanneer je dat direct in bent gegaan, ga je zien dat je andere keuzes gaat maken in je leven. Je gaat dingen anders zien. Je gaat ook anders naar het woord kijken. Als je de Bijbel gaat lezen, ga je het anders lezen. Als mensen preken, ga je ook het anders naar kijken. Op een gegeven moment ga je soms alarmsignalen horen in je hoofd zien, wanneer je iemand hoort praten en wacht even.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat is uiteindelijk dat de geest actief is in je leven.
1: Ja, ja.
0: Dus dat wil ik meegeven. Ik wil iedereen uitdagen. Blijf niet langer zitten in de situatie waar je zit. Het kan veel beter. Ook al ben je heel lang actief in de gemeente, je gaat naar de kerk, je meent God te kennen. Er is meer dan dat. We moeten naar buiten toe. Dat is onze opdracht.
1: Mooi.
0: Herinner wat je opdracht is. Je opdracht is om het licht te zijn. Hè? Dat je het licht brengt. Hè? Kennis van het koninkrijk moet je naar de mensen brengen. Maar je kan het alleen maar brengen als je de kennis, als je het koninkrijk in je hebt.
1: Ja, ja.
0: Jezus kon, zijn discipelen konden eigenlijk nog niet zoveel doen, totdat ze het koninkrijk in zich hadden. Dus belangrijk is, maak er een dagtaak van. Elke dag is er één.
1: Ja.
0: Je kan het, eigenlijk hangt het van jezelf af hoe snel je wil groeien. Mm-hmm. Maar je moet het willen. Als je wil aanwezig is, gaat de Heer voorzien. Geloof me, we hebben het ervaren. De Heer, het is zo snel gegaan, die 6 jaar. Dat we zoveel... Ik soms denk van, als ik het eerder wist... Maar ja, God doet alles op zijn tijd. Maar ik zou iedereen adviseren die luistert. En als je het hebt gehoord, deel het met de mens. Het koninkrijk is de sleutel van onze leven. Mm-hmm. En ga onderzoeken wat het is, wat het inhoudt, wat het voor jou kan betekenen. Je wil het weten. Het is een geheim dat ervoor zorgt dat je daadwerkelijk geen zorg gaat hebben.
1: Ja. Mooi, mooi, mooi. Even kijken, laten we even een lied ertussen zetten. Er was een broeder, Anand, die had me een lied gestuurd. Dus die wil ik even afspelen. De tijd, nogmaals, het gaat hier supersnel. Het is al... Eigenlijk zouden we al na het lied een beetje moeten afsluiten. Zo, als u iets ook... iets hebt wat op uw hart is, iets dat dringt, zeg maar. Wil ik u daarvoor de ruimte geven, dan kunnen we afsluiten. Maar ik wil even dit lied afspelen. Misschien nog een paar appjes. Als u nog wilt appen, natuurlijk kan dat naar het nummer 8755358. We hebben vandaag gesproken over het koninkrijk der hemelen. Het systeem dat zo belangrijk is om te kennen, dat we het systeem gaan leren kennen. Zo zijn er vele systemen in deze wereld. Maar zo heeft God ook een systeem. En dat we leren te leven volgens het systeem van de wereld. En dat we alles wat we hebben geleerd als het ware eigenlijk loslaten. En om open te kunnen zijn voor het nieuwe systeem om binnen te laten komen. Is niet dat je niet gaat zeggen van ik hoef niet meer te weten wat 1 plus 1 is of zoiets. Maar het gaat erom dat je alles... Leert kijken vanuit de ogen van God. En dat je het systeem van de Heer toepast voor je eigen situaties, je eigen problemen. En dat we daar vanuit mogen leven. En dat we daar onze oplossing en onze antwoorden uit gaan vinden. Maar laat me even deze pokoe afspelen van broeder Anand. En dan komen we zometeen bij u terug.

0: Oh, ik zie nog, ik heb een paar appjes binnen. Oh man, zo, nog steeds live in de studio. We zijn met de heer Mike Madamin. Hele mooie naam trouwens.
1: Ja, Franse naam. Madamin.
0: Madamin.
1: Madamin, ja. Lekker Frans.
0: Ja, ja. Heeft u iets van Frankrijk?
1: Nee, mijn vader komt uit Saramaca. Kleine okay. familie, is ja, overleden.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik ben eigenlijk van oorsprong IJzeren.
0: Oké.
1: IJzeren, ja, ja, ja. Maar Madamin is mijn vaders naam.
0: Juist, oké. Okay. En even kijken, ja, we hebben het dus over het koninkrijk. We praten eigenlijk heel simpel over het systeem van het koninkrijk, wat niet veel gepredikt wordt of niet veel over gesproken wordt, maar eigenlijk de main thing is dat we het systeem kennen. Waarom is het belangrijk? Omdat we dan, omdat daar onze oplossingen zitten. We behoren uiteindelijk te leven vanuit het systeem. Net als als je leeft in een land. En in dat land heb je wetten, normen, regels. En je leeft dan volgens die wetten, volgens die rechten wat je daar hebt. Want anders, you're missing out. En uiteindelijk is het dat wanneer je dan volgens de currency, wanneer je dan de currencies, meneer Mike had het over, op aarde heb je geld, dat is de currency hier, zo bijvoorbeeld in Nederland is het de euro, of in Europa is het de euro, in Amerika de dollar, maar voor de hemel is het geloof, zei u. Hè? Ja. En het is dus van belang dat je werkt voor je geloof en dat je je geloof laat toenemen. De Bijbel spreekt over kleingelovigen en over grootgelovigen. En dat je dus uiteindelijk je geloof opbouwt. Er was een broeder ook die had geappt. En die sprak over het woord. Want door het horen van het woord komt men tot geloof. En dat we niet lui moeten zijn, maar dat we het woord tot ons moeten laten nemen. En moeten laten groeien en te laten toenemen. En niet alleen dat we alleen hoorders zijn van het woord, maar dat we ook daders zullen zijn en het zullen toepassen. Want wat heb je eraan? Het woord te horen, maar het niet toe te passen. Ik heb een paar appjes ook binnen. Ik zie van Glydis. En zij zegt: goedemorgen, broeder en gast. Ik vind het een inspirerend gesprek, maar heb de naam van de gast gemist. Kunt u vertellen met wie u praat, AUB? Verder wens ik iedereen een mooie zaterdag en God zegen toe. Oké. Zuster Glydis. Zuster Glydis, dit is, we spreken met de heer Mike Madamin. En dat is de naam van hem. Je kunt hem opzoeken. En ik denk wel dat hij te vinden is. Hij is bezig met tekenen. En hij heeft een tijdje in Nederland gewoond. En woont sinds kort ook in Suriname. En heeft een liefde gekregen voor het onderwerp het Koninkrijk van God. En hebben we nog een paar appjes van mama Evi. Die zegt: amen, brada. Ik ben ook ondernemer, verkoop kruiden en groenten en hoor altijd die zachte stem, stilte, rust. Ik hoop dat de Heer herhaald wordt, dat dit herhaald wordt, broeders. Hartelijk dank. Het leven met God is boeiend. Amen, brada. Niet voor. Oké. Yes, is amen, brada. Dank u wel. Mama Evi en. Ja, mensen worden echt geïnspireerd. Mensen genieten van wat u zegt en wat u deelt. Zoals ik al zei hiervoor het lied, de tijd gaat super snel.
1: Vervelend.
0: De tijd is soms niet onze vriend. Maar ik wil u wel eigenlijk vragen, als u nog iets, want geloof me, we hebben nog 10 minuten. Ja. En vlak daarna begint gelijk het volgende uitzending. Ja. Als u wat wilt delen, wil ik u eigenlijk nu de ruimte daarvoor geven.
1: Dankjewel, luisteraars, ook voor de vragen. Ik ben blij om te horen dat jullie geïnspireerd worden. Dat is ook de bedoeling daarvan. Maar ik zou je echt uitnodigen om het onderste uit de kant te halen. Anand had hier iets moois gezegd over het woord. En ik wil even daar iets van zeggen, omdat vaak een verwarring ontstaat in het lichaam van Christus. Mm-hmm. Dat als men het over het woord heeft, dat men verwijst naar de Bijbel. Mm. En de Bijbel is ook het woord van God. Maar wat Jezus bedoelt met het woord, en dan ga ik even lezen uit Matthäus 13 vers 19, eigenlijk 18. Mm-hmm. Gij hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, hij geeft aan dat het woord van het koninkrijk is. En Jezus, toen hij op aarde liep, bestond de Bijbel er nog niet. Dus hij verwijst niet naar de Bijbel als hij over het woord heeft, maar hij heeft het over het woord van het koninkrijk.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus het is goed om dat te weten, omdat wij vaak verwijzen naar de Bijbel. Ja, het woord moet in je leven. Mm-hmm. En de Bijbel is belangrijk, maar wat bedoeld wordt is het woord van het koninkrijk. Mm-hmm. En we hebben allemaal een opdracht. En ik weet, de tijd is kort, daarom ga ik het mm-hmm. samenvatten.
0: Ja, ja.
1: Het is simpel, is dat we geroepen zijn met een opdracht. En als je de Bijbel leest, zie je dat God altijd in bevelen praat. En opdrachten. Hij zegt niet als je wil. Mm-hmm. Hij zegt ga.
0: Mm-hmm.
1: Ja, kom.
0: Mm-hmm.
1: En het zijn altijd opdrachten.
0: Mm-hmm.
1: Een van de mooie dingen die ik in de Bijbel heb gezien, van de week las ik het, bij die voorman, diens knecht ziek was.
0: Mm-hmm.
1: En hij stuurde mensen naar Jezus toe. En Jezus zegt, ik heb nog nooit zo'n geloof in heel Israël gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een statement
0: ja, ja, ja.
1: die je niet moet onderschatten.
0: Ja.
1: Dat houdt in dat er nog niemand is tegengekomen als die voorman. En wie was die voorman?
0: Mm-hmm.
1: Het was een militair.
0: Ja.
1: Omdat een militair heeft uitgelegd als ik bevelen geef. Dus hij wist hoe het werkte. En daar gaat het om. Wat ik wil zeggen, als je weet hoe het werkt, ga je zien dat de Heer je gaat gebruiken.
0: Ja.
1: Omdat die man uit geloof heeft gezegd. Daardoor is de persoon genezen.
0: Mm-hmm.
1: En soms zien we machteloos toe hoe de wereld zucht. De mensen om ons heen, familieleden, vrienden, die het zwaar hebben in het leven. Door ziekte, door gebrek aan financiën, door middelen enzovoorts.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet het direct, toen we naar het academisch ziekenhuis gingen, zie je zoveel mensen staan die in nood zijn. En je weet dat je eigenlijk equipped bent.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt de opdracht gekregen, mm-hmm. maar we zijn machteloos omdat we niet zodanig gegroeid zijn waarbij we in actie kunnen komen. Terwijl we een mandaat hebben gekregen, op zieken zal je de handen leggen. En je staat daar, je kijkt naar die zieke mensen en je durft niet, omdat je denkt van dadelijk ga ik iets doen en er gebeurt niks.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En dat is alarmerend.
0: Mm-hmm.
1: Als we straks voor de troon van God staan, gaan we verantwoorden moeten voor onze daden.
0: Mm-hmm.
1: Er staat echt in Openbaring dat er ieder werd geoordeeld op basis van de daden. Wat heb je gedaan voor mij? Heel veel willen we krijgen. We vragen altijd. Ik kende ooit een buurman die zei van, ja, ik heb de Heer heeft me een mooi huis gegeven. En dit. Ik zei, wat heb je voor de Heer teruggedaan?
0: Mm-hmm.
1: Hij stond echt naar me te kijken. En zei, je hebt gelijk.
0: Mm-hmm.
1: We vragen altijd, wat doen we terug?
0: Ja, ja.
1: We zijn geroepen met een opdracht.
0: Mm-hmm.
1: En sta stil bij die opdracht. Weet niet gewoon.

0: probeer het koninkrijk van God, de invloed van het koninkrijk van God, te reflecteren in je leven. Dat de mens zegt, dit wil ik ook.
1: Ja.
0: In elk opzicht. En als je een baan hebt, het is niet fout als je een baan hebt, maar laat het niet voor eeuwig zijn. Laat het een tijdelijk moment zijn. Want de Heer zet je op plekken om het verschil te maken.
1: Wat zou u zeggen dat de eerste stap zou moeten zijn voor iemand die dit hoort, zeg maar, en die stap wil zetten, maar weet niet hoe hij zou moeten beginnen, bijvoorbeeld. Wat zou u die persoon als advies geven om vanuit het koninkrijk te leren leven?
0: Nou, simpel. Begin bij nul. Je bent opgevoed, opgegroeid in een systeem van deze wereld, beïnvloed door deze wereld, en ga terug naar nul.
1: Hmm.
0: Begin gewoon bij het fundament. Want als je wil doorbouwen waar je was, dan ga je zien dat er scheuren gaan ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Want je gaat op je eigen manier, je gaat terugvallen in wat je gewend was. Ga naar nul. En zeg, Heer, een computer, als je een computer lang gebruikt, raakt het vol, loopt het vast.
1: Mm-hmm.
0: En wat doe je? Je gaat niet deleten, maar je gaat formateren. Deleten is in je prullenbak gooien en zit nog in je computer ergens.
1: Mm-hmm.
0: Maar formateren houdt in dat je hele harde schijf formateert.
1: Mm-hmm.
0: En van daaruit ga je het weer opbouwen. Krijg je nieuwe programma's.
1: Mm-hmm.
0: En de Heer gaat het installeren. De Heer gaat nu zorgen dat jij op zijn manier gaat groeien.
1: Mm-hmm.
0: En daar begint het mee.
1: Ja.
0: Al ben je heel lang bekeerd, ook al ken je de Bijbel van A tot Z. Het is allemaal ontstaan op een bepaald fundament. En ga het onderzoeken. Het kan zijn dat je fundament goed is, maar je bent nog onderweg. Maar het kan zijn ook dat je fundament niet goed is. En je gaat het herkennen. Het is simpel. Je moet soms jezelf toetsen. En je kan jezelf herkennen als je bijvoorbeeld in een auto zit en je ergert je aan dingen. Hoe reageer je erop? Als mensen over je praten, hoe reageer je erop? Als mensen dingen van je zeggen, hoe reageer je erop? Je moet het zo zien, als een groep mensen ergens zitten, zou je gelijk kunnen zeggen, wij als mensen in Nederland hebben gewoond, zou je gelijk zeggen, deze man komt uit Holland. Omdat hij anders praat, hij doet anders.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus op het moment dat je nog dezelfde reacties hebt als de wereld, dan ben je eigenlijk...
1: Weet je waar je aan moet werken? je hebt een paar testen.
0: Je moet je vragen stellen, ben ik echt wedergeboren?
1: Ja, ja, ja.
0: Want als je de Bijbel zo goed kent en je gaat het lezen, dan geeft Jezus echt aan, net wat ik zei, als je iemand geld leent, moet je het niet terugverwachten, want dat doet de wereld. Als je iemand iets geeft, verwacht ook niet terug dat hij je een schouderklopje geeft. Dat doet de wereld. En als je mensen uitnodigt, nodig niet alleen mensen die weer je gaan uitnodigen. Nodig mensen die je niet terug kunnen uitnodigen. Dus hij laat het heel goed zien. En je moet echt stil bij staan bij elke tekst die je leest. Ga niet gewoon lezen van ik ken de Bijbel. Je kent het in woord.
1: Ja.
0: Maar kijk wat het bedoeld wordt. Elk woord is belangrijk. Doet het toe. Het koninkrijk van God hebben we geleerd van oké, wat is het? Stel die vraag. Wat is het?
1: Ja.
0: Net het woord. Wat is het woord dat ik moet verspreiden? Wat is de boodschap dat ik moet verspreiden? Is de boodschap dat Jezus je lief heeft? Ja, het is ook een boodschap. Maar de prioriteit wat Jezus zegt is het koninkrijk. Omdat in het koninkrijk zijn liefde is.
1: Ja.
0: Vaak gaan we ons focussen op één ding. Waarvan
1: over
0: we denken van, God is liefde. Hè? Jezus is gestorven voor jou aan het kruis. Allemaal waar. Maar wat hij van ons vraagt is dat we de boodschap van het koninkrijk... Want de boodschap van het koninkrijk is de kruisiging. Dat hij de liefde voor ons heeft gehad. Om zijn leven te geven. Dat zit allemaal in de boodschap van het koninkrijk. Dus we moeten doen wat hij heeft gedaan. En dat is de mensen uitleggen dat er een ander systeem is. Het koninkrijk der hemelen is de locatie die naar de aarde gaat komen. Maar voordat het komt, wil hij dat we ingeburgerd zijn. Dat we begrijpen hoe het systeem werkt. Dat wanneer hij komt, dat het niet vreemd voor ons is.
1: Ja. En dat we echt ook echte ambassadeurs kunnen zijn.
0: Precies.
1: Zeg maar, van het koninkrijk der hemelen.
0: Precies.
1: En het is van belang, dus wat u daarvoor ook zei, dat we hongerig zijn om het te kennen, om het te weten. En de Bijbel zegt ook, zalig zijn zij die hongeren naar mijn woord. Want hen zal ik verzadigen.
0: Ja.
1: Of sorry, hongeren naar gerechtigheid. Naar die denkwijze van God uiteindelijk. En de Bijbel zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dus hetzelfde denkniveau, om het dan zo te zeggen, van Jezus. Om dus dezelfde resultaten te krijgen, et cetera.
0: Je hebt op één golflengte staan, maar ik wil de mensen wel een mooi ding zeggen. Wanneer dit eenmaal door...

0: door hebt. Mm-hmm. En je hebt het toegepast en het werkt voor je. Geloof me, mm-hmm. je gaat er alleen maar over willen praten. Mm-hmm. En soms zeg je van, ik ga mijn mond houden. Want, en dan ga je zien dat het echt gewoon... Elk moment. Ik vertelde vorige keer dat we een keer bij de bank gingen om de hypotheek af te lossen. Ik was eigenlijk boos op die bank. Maar we zijn 2 uur lang na sluitingstijd over het koninkrijk nog met die mevrouw gaan. Ik kende haar niet. En dat is mooi, dat wanneer je het door gaat hebben, wanneer het voor je werk. Weet je wat mooi is? Wanneer je iets wilt maken. Ja. Als mannen hebben we dat. Mm. Iets is kapot en je wilt maken. En dan werkt het. Ja, denk van, wauw, het werkt. Het werkt. Dan ga je iedereen vertellen, hey, mijn telefoon is kapot, ik heb dat gedaan. En het werkt.
1: Ja, ja, ja.
0: Zo werkt het. Als het koninkrijk voor je werkt. De Bijbel zegt het ook, je zegt heel mooi. Het licht kan je niet onder een bed bewaren. Het gaat schijnen.
1: Amen, ja, amen.
0: Niemand kan het tegenhouden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan ga je zien dat mensen aan je lippen gaan hangen. Want ze denken van, hè? En dat hebben we ervaren. En het gaat niet om ons.
1: Nee, nee, nee.
0: Wij zijn instrument. Wij gaan niet met de eer strijken. We zijn instrument die een zuivere toon speelt.
1: Mm-hmm.
0: Maar instrument die een zuivere toon speelt, kan het alleen maar doen als hij afgestemd is op de muzikant.
1: Ja.
0: Dus als je afgestemd bent op de Heer, ga je zien dat je een verschil gaat maken in je omgeving, in je gemeente en waar dan ook.
1: Mm-hmm.
0: En dat is onze taak.
1: Ja, mooi,
0: dus dat wil
1: mooi.
0: Ik meegeven.
1: Mooi, mooi, mooi. Geweldig, geweldig. Applaus, applaus, applaus. Dank u wel, dank u wel. Meestal aan het einde wil ik ook altijd ruimte geven. Stel dat u bent ergens mee bezig, u heeft een onderneming of iets wat u doet. Stel dat u nog iets even kort wil zeggen. We hebben nog 1 minuut. Zelf, voor de duidelijkheid, vandaag heb ik ook, mag ik even voorgaan bij een jeugdconferentie. Volgens mij bij Nehemia Ministries bij Fransje Panenstraat, begrijp ik. Bij Wollies daar zo. En ja, dat is ook gewoon live te zien. Via de Facebookpagina van Nehemia Ministry Suriname. Dan kunt u mij zien. Zal ik ook daar voorgaan voor de jeugd. Maar als u iets heeft, iets wat u nog wilt bekendmaken, iets wilt delen, wil ik u graag daarvoor ook de ruimte geven en hoe ze u kunnen bereiken. Er was een zuster die vroeg van, hoe heet hij eigenlijk? En met wie praat u en wie is de gast? En er zijn mensen die willen weten wie u bent of wat u doet.
0: Ja, simpel. Mike Madamin, ik ben 60 jaar oud. Dit jaar word ik 61, 13 jaar in Suriname. Als je ooit plannen hebt naar Suriname te komen, de Heer heeft ons allemaal hier nodig. En bedrijf, ja goed, we zijn bezig nu met sappen. Mm-hmm. Geweldig dat de Heer het in ons schoot heeft gegeven.
1: Mm-hmm.
0: Samen met ons zoon doen we het. Die is niet naar Nederland teruggegaan. Hij is 24 jaar, heeft heel veel vragen over, heel veel dingen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben ook een verantwoording naar onze kinderen toe.
1: Wonder,
0: ja. De mensen om ons heen, want... Ze kijken naar ons, ze zien de wereld en ze denken van, wat nu?
1: Mm.
0: We worden beïnvloed door de wereld.
1: Mm.
0: En we hebben de opdracht om de kinderen te begeleiden. Maar je kan het alleen maar doen als je kennis hebt.
1: Mm.
0: Dus reclame niet. Ik heb niet echt reclames die ik maak. Ik ben een tekenaar.
1: Ja.
0: Ik wil het even goed zetten. Ik ben een tekenaar van origine. Maar vooral, ik ben een visionair.
1: Mm-hmm.
0: De Heer heeft me tot een visionair gemaakt. En heel veel kunstenaars zijn visionairs. Die kunnen in de toekomst kijken.
1: Mm-hmm.
0: Die weten al wat het eind is. God is de grootste visionair. En het is mooi om een visionair te zijn. Omdat jij alleen weet hoe het einde is. En je kan het aan mensen vertellen.
1: Yes.
0: Dus dat is wat ik mee wil geven.
1: Ja, super. Dank u wel. Heel hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Een gezegend weekend. En zorg dat je hongert naar de kennis en het systeem van de
0: Amen.
1: Hemel, van het Koninkrijk der Hemelen. Tot de volgende keer en God bless.
0: Bye bye.
2: God zegen. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus Christus. Ik ben Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Vandaag wil ik met u nadenken over het thema de Heilige Geest. Maar we gaan ons focussen op van religie naar kracht. En het gaat over het werk van de Heilige Geest. Van religie naar kracht. Ja, veel mensen kennen religie, maar niet iedereen kent kracht. Er zijn mensen die zijn opgegroeid met geloof, met kerkdiensten, met allerlei regels, met tradities, met bijbelverhalen. Misschien zijn ze trouw gebleven aan alles wat ze geleerd hebben. En toch kan er diep van binnen een leegte zijn. Want religie zonder leven kan vermoeiend worden. Ja, het kan vermoeiend worden. Je kan alle woorden kennen, maar geen vrede ervaren. U kunt bidden zonder verwachting. U kunt zingen zonder vreugde. U kunt zelfs naar de kerk gaan waarin eigenlijk ver weg van God zijn. En misschien herkennen meer mensen dan dat we denken. Want geloof was nooit bedoeld als een systeem van regels. Het was bedoeld als een levende verbinding met God. In de Bijbel lezen we dat Paulus zegt: het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Maar uit kracht, dat is een scherpe uitspraak. Paulus zegt dat, apostel Paulus, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht, uit power. Want het is mogelijk om veel over God te praten, maar weinig van zijn aanwezigheid te ervaren. Religie kan de buitenkant veranderen, maar Gods geest, de Heilige Geest, verandert het hart. Religie richt zich vaak eerst op ons gedrag. Doe dit wel, doe dat niet. Gedraag je netjes, volg de regels. Maar Jezus keek steeds naar het hart van mensen. Hij sprak met mensen die vastgelopen waren in uiterlijke godsdienst, maar innerlijk koud waren geworden. En eerlijk gezegd kan dat vandaag nog steeds gebeuren. En het gebeurt ook. Mensen kunnen een christelijk leven opbouwen aan de buitenkant, terwijl er van binnen geen vuur meer brandt. Maar wanneer Gods geest, wanneer de Heilige Geest een mens aanraakt, gebeurt er iets diepers. Dan verandert niet alleen gedrag, maar verlangen. Niet alleen woorden, maar houding. Niet alleen gewoonte, maar het hart zelf. Dat is het verschil tussen religie en kracht. We moeten gaan voor kracht. Religie probeert zichzelf overeind te houden. Kracht leert afhankelijk te leven van God. En dat maakt kracht zo bijzonder. Gods kracht wordt zichtbaar in gewone mensen. Veel mensen denken bij kracht aan iets groots en indrukwekkends. Maar de kracht van God werkt vaak juist in gewone levens. Kijk naar die discipelen. Het waren geen bekende leiders, ze waren niet populair, het waren geen beroemde leiders. Het waren zelfs geen invloedrijke mensen. Het waren ook geen perfecte mensen. Ze waren bang, ze waren onzeker, ze waren vol twijfel. Maar toen de Heilige Geest kwam, veranderde alles. Niet omdat ze ineens bijzonder werden, nee, maar omdat God in ze werkte. En dat geeft hoop voor ons vandaag. Misschien voelt u zich zwak, misschien bent u moe geworden, misschien heeft u teleurstellingen meegemaakt, in geloof of in de kerk. Maar Gods kracht begint vaak juist waar menselijke kracht ophoudt. De Bijbel zegt: mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat betekent dat je niet eerst sterk hoeft te zijn voordat God je kan gebruiken. God zoekt geen perfecte mensen. God zoekt open mensen. En van religie gaan naar kracht betekent van routine naar relatie. Een van de grootste gevaren van religie is routine. Dat je dingen blijft doen zonder verwachtingen. U bidt, maar uw hart luistert niet meer. U leest de Bijbel, maar die woorden raken u niet aan. U zingt liederen, maar zonder vreugde. En langzaam kan het geloof naar iets worden dat je uitvoert in plaats van beleefd. Maar God wil geen afstandelijke religie, hij wil relatie. En dat zien we steeds opnieuw in de Bijbel. God roept mensen niet alleen om hem te gehoorzamen, maar om hem te kennen. Relatie vraagt tijd, eerlijkheid en openheid. En misschien is dat vandaag wel die uitnodiging voor iemand die luistert. Niet alleen meer weten over God, maar opnieuw dicht bij hem leven. Want waar Gods geest werkt, komt geloof tot leven. Dan wordt gebed weer echt. Dan krijgt de Bijbel opnieuw betekenis. Dan ontstaat er verlangen naar Gods aanwezigheid. En deze generatie verlangt naar echte kracht. Dat willen ze hebben. We leven in een tijd waarin veel mensen zoeken naar betekenis. Er is veel kennis, er is veel technologie, er zijn veel mogelijkheden. Maar tegelijk is er ook heel veel leegte. Mensen proberen zichzelf sterk te houden, maar innerlijk raken velen uitgeput. En dat is de harde realiteit. We worden elke dag met de feiten op ons nieuws gedrukt. Mensen raken uitgeput. En misschien is dat waarom deze generatie niet alleen religie nodig heeft, maar kracht. Ze willen kracht zien. Dus geen oppervlakkige woorden, geen mooie vormen zonder inhoud, maar een geloof dat werkelijk leven geeft. Jonge mensen zoeken echtheid. Ze willen zien of het geloof werkelijk een verschil maakt. En dat begint niet bij perfectie, absoluut niet. Het begint bij mensen die eerlijk zijn, mensen die vrede uitstralen, mensen die ondanks moeilijkheden hoop hebben. En dat is de kracht van Gods geest. Geen harde kracht die domineert, maar een stille kracht die verandert. Kracht om lief te hebben waar haat groeit. Ja, kracht om vol te houden in moeilijke tijden. Kracht om opnieuw op te staan na fouten. Kracht om licht te blijven in een donkere, onreine wereld. En hoe gaan we van religie naar kracht? Misschien is dat de belangrijkste vraag voor vandaag. Hoe gebeurt die verandering? Het gebeurt niet door harder je best te doen, nee. Maar door ruimte te maken voor God. Door eerlijk te worden, door opnieuw te bidden. Door God niet alleen te dienen uit gewoonte. Maar om werkelijk zoeken. Het begint heel eenvoudig. Het kan beginnen met een stil gebed. Heer, ik zou kunnen bidden. Heer, ik wil meer dan alleen religie. Heer, maak mijn geloof levend. Heer, vul mij opnieuw met uw Heilige Geest. En God gaat reageren op een oprecht hart. Amen. En misschien gebeurt die verandering niet altijd ineens. Maar het is een proces. Soms groeit het langzaam. Zoals vuur dat eerst een kleine vlam is. Maar wanneer Gods geest werkt, ontstaat er leven. Er ontstaat leven. Religie alleen kan een mens moe maken. Ja, het kan een mens moe maken, maar Gods kracht geeft leven. God heeft ons niet geroepen tot een koud geloof zonder hart, maar tot een levende relatie met Hem. Niet alleen woorden, niet alleen vormen, nog vormen dienst, maar een leven waarin zijn geest zichtbaar wordt. Misschien is vandaag het moment om opnieuw dichter bij God te komen. Niet uit plicht, maar uit verlangen. Een lamp kan mooi zijn aan de buitenkant, maar zonder stroom blijft het donker. Dus we hebben Gods kracht nodig. We hebben Gods kracht nodig. Laten we bidden. Vader, in de naam van Jezus, ik bid, o God. Ik bid in de naam van Jezus. Raak de luisteraars aan, o God, in de naam van Jezus. Raak de luisteraars aan, o God, in Jezus' naam. Heer, ik bid dat ze in een veranderingsproces gaan door het werk van uw Heilige Geest. Van religie naar kracht. Uw koninkrijk bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Ik bid in de naam van Jezus Christus. Raak uw kinderen aan. Dat uw relatie met u niet gewoon zal zijn regels afwerken, maar een levende relatie met u. Ontsteek uw opwekkingsvuur in hen. In de naam van Jezus. Dank u, Vader. To God be the glory. Amen. Dank voor uw aandacht. Morgen zijn we wederom bij u met het programma Een Goed Begin. God zegene u. Amen.
3: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
4: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

0: Sometimes life will hurt you. But in the midst of your pain, the healer will give you peace. So thank God for. Thank you, God. The sanctuary. Thank you for my place of rest and peace. I rest in you now.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Boy, mi clara ozo. Mala sa obo preis. Pre sabi check ko smara? A mi suku kwalitei toch.
4: Hey, broer. No stress you a day. Ino yere. Historex abo a new ferfi. Ferfi.
3: Huh?
4: Ferfi.
3: Ferfi? Da sa dati?
4: Ferfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk en een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori voor alfa je opbouw. Dus, if me bij de you. Mi bo verfa na verfi er. Verfi, by Historex.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
7: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: SWM. Switch naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
8: Let the fire fall, oh Lord.
9: World Revival Fire Conference. Benaar de Dissels van gemeente Het Zolder Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.

Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen alle lieve Surinamertjes. Dit is ons eigen kinderprogramma, The Happy Kids. Ja, we zijn weer bij jullie in de huiskamer. En we groeten jullie in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. De naam boven alle naam. Ja, jongens en meisjes. Vandaag wil ik het hebben over de tekst. Dat staat geschreven in Galaten 5, vers 16. En dat zegt: leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen om zich uit te leven. Ja, jongens en meisjes. Ik denk dat gehoorzaamheid helemaal aan jezelf ligt. Want gehoorzaamheid is een keuze die je maakt. Ik zal gehoorzaam zijn of ik zal ongehoorzaam zijn. Maar in Gods woord staat geschreven: het is beter gehoorzaam te zijn dan offers te brengen. Niet dat we geen offers moeten brengen. Maar God maakt eigenlijk heel duidelijk in zijn woord dat het zeer belangrijk is om gehoorzaam te zijn. Ja, jongens en meisjes. Vandaag willen we het hebben over het verhaal dat staat geschreven in Jozua 1. En het gaat over de muur van Jericho. Na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, zei de Heer tegen Jozua, de zoon van Nun en de rechterhand van Mozes: nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereed maken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven. En elk stuk grond dat ik jullie zal geven, dat ik aan Mozes had beloofd, zal jullie gebied zijn. Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. En weet je, ik had het hun voorouders beloofd. Hou je aan alles vastberaden en standvastig. En je weet, hou je aan Gods woord. En wijk er geen enkel moment van af, zodat alles wat je zal doen, zal slagen. Ja, jongens en meisjes, de Heer zegt aan Jozua: elke dag, hij zegt dag en nacht, overpeins, denk aan het woord, lees het woord, neem het tot je, overweeg het en let erop dat je niet afwijkt, dat we zeggen dat je niet zondigt. Jongens en meisjes. En de Heere, die zei tegen Jozua: geef de opdracht aan het volk. En Jozua, die riep alle belangrijke mensen, die waren de schrijvers van het volk, ga door het hele kamp door en zeg tegen het volk dat ze voor eten moeten zorgen. Het zal over 3 dagen de Jordaan overtrekken om het land in bezit te nemen dat de Heer hun God ze zal geven. Hierna stuurde Jozua 2 spionnen op uit en hij gaf ze de opdracht: verken het gebied van Jericho. En de mannen vertrokken. En toen ze in Jericho waren aangekomen, vonden ze bij een mevrouw, Rahab, zo heette die mevrouw, onderdak. En weet je, toen de koning van Jericho hoorde dat er spionnen van Israël waren gekomen, heeft hij Rahab laten roepen. En hij zei: lief die mannen uit. Laten die mannen naar hier komen. Die mannen die bij je zijn. Want ze zijn hier gekomen om te spioneren. Maar Rahab, die de 2 mannen verborgen had, zei: inderdaad, koning, zijn er 2 mannen gekomen. Maar ik weet niet van waar ze kwamen. En maar weet u, ze zijn vertrokken vlak voordat het donker zou worden en de poort zou sluiten. En ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Gaat u ze snel achterna. Misschien haalt u ze dan nog in. Jongens en meisjes, Rahab was slim. Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze had ze daar verborgen. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. En weet je, Rahab ging naar het dak, net voordat die mannen in slaap zouden vallen. En ze zei: ik weet
dat de Heer dit land aan jullie zal geven. En weet je, we zijn angstig. Want we weten dat alle inwoners van ons land bang zijn voor jullie. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie had drooggelegd toen jullie uit Egypte zouden vertrekken. En we weten ook dat Sihon en Og, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, dat jullie ze hebben vernietigd. En toen we dat hoorden, waren we angstig geworden en we waren wanhopig. Want toen ontdekten we dat jullie Heer God is van hemel en aarde. En weet je, zweer, beloof me dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Want ik heb jullie toch goed behandeld. Beloof me dat jullie mijn vader, mijn moeder, mijn broer en mijn zusters, maar ook mijn kinderen zullen besparen. Red ons van de dood. En de mannen antwoordden haar: we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de Heer ons dit land geeft, zullen we onze belofte nakomen. Jongens en meisjes, Rahab woonde in een huis in de stadsmuur. En weet je wat ze deed? Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken. En ze zei: probeer in de bergen te komen. Anders vinden de achtervolgers jullie. Hou je daar 3 dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. En ga dan pas weg. De mannen zeiden: luister, we hebben je beloofd dat we je gaan beschermen. Maar als jij je niet aan je belofte houdt, dan kunnen we je niet helpen wanneer we dit land gaan binnentrekken. Weet je wat je moet doen? Je moet een rode koord aan je venster binden. Dat koord waardoor je ons naar beneden hebt laten zakken langs die stadsmuur. En zorg dan ervoor dat je vader, je moeder en je hele familie bij je in huis zijn. En weet je wat? Niemand mag naar buiten komen. Want wie naar buiten komt, zal zelf voor zijn eigen dood zorgen. Daar hebben we niets mee te maken. En je mag ons ook niet verraden, de plannen die we je verteld hebben. Als er iets naar buiten komt of als de koning erachter komt, dan is onze belofte niet, dan hoeven wij ons niet te houden aan onze belofte. Dus Rahab, die een hele slimme vrouw was, die

Weet je dat de achtervolgers hebben overal gezocht naar die mannen. Maar ze hebben ze nergens gevonden. En toen de mannen teruggekeerd waren om de koning te vertellen dat ze die mannen die gingen, die waren gekomen om te bespioneren. Dat ze niet gevonden hadden. Gingen de mannen weg. En ze staken de Jordaan over en ze meldden zich aan bij Jozua. En ze vertelden Jozua alles over Rahab. Ze vertelden alles wat hun overkomen was. Hoe Rahab ze geholpen heeft, ze beschermd heeft. Hoe Rahab ze langs het stadsmuur heeft laten zakken naar beneden. En heeft geadviseerd dat ze zich moesten schuilhouden in de bergen. Jongens en meisjes, wat was Jozua blij dat de Heere ervoor gezorgd had. Wat dat er iemand was die ze beschermd had. De twee mannen die waren gaan spioneren. Jongens en meisjes, en toen zei Jozua: de Heere heeft ons het hele land in handen gegeven. En de inwoners van Jericho zijn doodsbang voor ons. Jongens en meisjes, tot zover het verhaal van vandaag. Zo zie je, jongens en meisjes, dat als de Heere iets beloofd heeft, hij zelf voor de oplossing gaat zorgen. In dit geval kende Rahab de mannen niet die waren komen spioneren. Rahab kende de Heer niet. Maar ze hadden gehoord het werk dat de Heer had gedaan. Hoe de Heer Mozes en Jozua had geholpen om koningen te overwinnen. Landen in bezit te nemen. Toen zijn ze bang geworden en ze dachten bij zichzelf: dan moet deze God wel de ware God zijn. En ze zijn gaan geloven. Behalve dat ze doodsbang waren om dood te gaan, zijn ze ook gaan geloven dat de God die Jozua dient, de God die Mozes gediend heeft, werkelijk de ware God moet zijn. Ja, jongens en meisjes, tot zover het verhaal van vandaag. Ik wens jullie een gezegend weekend. Ik wil zeggen, let heel goed op jezelf. Geniet van het weekend. Hou van de Heere met geheel je hart, geheel je ziel en alles wat in je is. En vooral hou de zonde ver van je weg. En wees gehoorzaam aan onze lieve Heer. Oké, jongens en meisjes. Ik groet jullie in de wonderbare naam van onze Koning Jezus. De naam boven alle namen. Thank you.

0: 9 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verzet je tegen verleiding. In elke relatie kunnen verleidingen zich aandienen. We zien een ander die er zoveel mooier of knapper uitziet dan onze eigen man of vrouw. En als die ander ons ook nog uitnodigend aankijkt, wordt de verleiding versterkt. De geschiedenis in Genesis 39 over de knappe Jozef in het huis van Potifar, waarbij een gefrustreerde vrouw hem in bed wilde hebben, laat ons zien hoe echt verleidingen kunnen zijn. In de Bijbel staat dat deze vrouw dag in, dag uit achter Jozef aanzit. Verleidingen ontwikkelen zich meestal langzaam. In het hoofd begint een gevecht met gedachten als: waarom niet? Het is maar voor even. Het is thuis zo zwaar. Ik denk dat ik dit verdien. Het geweten wordt uitgeschakeld. De fantasieën maken overuren. En het moment van echt ingaan op de verleiding is niet ver weg meer. Dat is de strategie van de vijand, de grote verleider en misleider. Volg echter het voorbeeld van Jozef. Hij voedt zijn gedachten niet met fantasieën, maar verzet zich gelijk aan het begin. Verzet je tegen verleiding. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
6: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
7: Hey Ruby! HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik het sneller.
6: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer midden in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
8: En dan,
7: Je hebt niet dingen aangesteld, Roway.
6: Nou, Sam, tante, die zat ik in om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oog. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
9: We are you, we are you.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
0: klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja,

0: Sophie, Yutaki Mande, Tidebaka Ajing, Apostle Frans Jacob, a prophet Fugado, and Tide Mamanting, geliefde Wataki Abra, a word of Masra. A Bijbelboek leer u 1 Timotheus 2, attack drape. Ik vermaan u dan alle eersmeging, gebeden, voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen, voor alle mensen, voor de koning en alle hoge plaats, omdat wij een stille en een rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor onze God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Geliefde, een Bijbelboek is zeer belangrijk en een Bijbelboek is duidelijk. Een Bijbelboek is dat ja zo. Ik vermaan u dan allereerst smeken, gebeden, voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen. Alle mensen is alle mensen. Ik vermaan u is een opdracht. Dat betekent een voeren opdracht uit. Samassa schrijft daar zo. Een voeren uit voor kan doen als hij niet zou moeten doen. En te weten abra begi, ja begi tap verschillende niveau. Hij tak daar zo gebed, voorbeden, dankzeggen te doen voor alle mensen, voor de koning en alle hoge plaatsen, omdat we een stille en een rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. En het tak morgen van dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden tot erkentenis der waarheid komen. A belangrijk voor je verstand apis die ziel op je wang. Masra, en je opdracht, ja zo, dit is nou een duidelijk opdracht. Tijd ik vermaan je nou een opdracht om te bidden voor alle mensen en dankzeggen te doen voor alle mensen en voor de koning en de alle hoge plaatsen. We hebben geen koning in het land, we hebben een president. Zijn de woorden dit jaar, ja zo, dit is nou een opdracht. Dit is nou een direct opdracht zij moest vooruit. God die zie, je noem maar duik eronder. Is aan mij geliefd dat je lukken loont toe, dat we lukken taki, in de Caribische landen, hoe lobby klagen, constant weer klagen, constant weer klagen, vooral in Sranang, hoe lobby klagen. Maar die demie want je taki, lusa klagen, te metaki metakanga den bribi wang, de schrijf ik klaken moro de wansa no sab masra. Metakanga de bribi wang. Anatrobi fa situasi de. Kado gi wasroto jaso. Fukan kenki sani. Unafu go in politik. Ukan kenki sani. Nanga wortu fu masra. A presipe wide. En a bijbe bukutak jaso. Ik verman u alle eers. Gebeden, voorbeden, dankzeggen te doen voor alle mensen. Gebeden. Attack voorbeden en dankzeggen te doen voor alle mensen. Isabi, tewe taki abra gebeden, alasma kan begi, ala drie liefsma kan begi, fuka meka kondre de in a rechte lijn, pegado wa meka go. Ma tewe taki abra voorbeden na wa roeping, gado e kisi speciaal sma, voor Biggie en voor Biggie. Voorbeders na Juru. Ik kan schrijven minder niet in de week dat ik stap van je bed ga bidden. Biggie is zo'n onderwerp. En dat is belangrijk geliefde voor Sabi Taki. Ik Biggie voor rechtvaardigen. De Bijbel zegt het vermaag veel. Omdat het kracht aan wordt verleend. Door wie? Door de Heere. Omdat we aan voorbidders hebben direct opdracht voor Masra, Sagade Teiging, en alles aan de voorganger is, maar we aan voorbidders kan Sabu aan toe informatie soms, sa voorganger schrijft in een verstand. Gado kan Teiging aan voorbidders taki, begi ga tordisi, omdat we aan me kwans aan verander in een gemeente PUD, in je gezin, in je familie, in een kondre. En dat is zeer belangrijk voor Sabi Taki. Voorbeden een kenki situatie. En te weten kan je kenki situatie geliefde. Voorbeden
1: Tijdens mij de voorbeden, de voorbeders, en dan trobi vaak kondre de bepaalde situatie, masra echara achara, a voorbeden voor de voorbeders, I dwingi de man, sande na hij positie, voor teka juiste houding, de juiste beslissing. En daarom ik ataki omdoeg gebed, voorbeden en dankzeggen voor alle mensen, voor de hoge plaatsen. En dat is belangrijk dat je tegen de voorbeden situatie hebt voor kinky, omdat God ons leven knap in een bakka. Dat is een voorganger zijn je opdracht. Een opdracht voor vele voorbeders. Ik moet rechtstreeks voor Masra. Geo opdracht dat je begigator DC zijn de, omdat dat is maar dat je de dienst voor Masra voor meki situatie kinky. En we want tell you dat je de voorbeden edu, dat de president van Kondre, hij teke een juiste houding, hij teke een juiste beslissing. En terwijl ik geliefde we zie, a klagen en echaar we go nergens. In een ko lange ving, in een ko chatu ving. A more best as an isa u kan do, na de voorbeden die je Kondre, de voorbeden die je president, if you know one if you do forbade, te ook na pa fes masra, ou te gita ki no be do forbade. In om luka persoon, im luka mansa gya opdrag. En mi want te gita ka opdrag fu forbade, ek moto fu masra. En ti de neti a jembaka, ti de maman ten, mi want te gita ki, gade wikis ma fu begi, en mi want te gita ki de forbades, ik kies een aantal opdrachten, zijn trasma no sabi, voor kan begiga kondre, voor chara kondre in a juiste vaarwater door a begi. En nu want je geliefde, voorbeden ze kies informatie. En dat is belangrijk voor de informatie dat je guata pikindi, in een klakken in a kondre, in een luku de omstandigheden. Omstandigheden de. Situatie de. Omstandigheden lai. Maar mi want je taki. Na sosoto bigi du voorbeide. Da masra. E chara tori in rus. Isabi khalifde. Son shawan tusma. Kopok. Tok a bebel buke taki. We moeten bidden voor. Alle mensen. En we want je dat je voor begging alasma soms aan een makkelijk. Omdat je hebt smateer begging een jaar in jaar uit. En een kentje direct. Maar once aan je me zie en once aan je begrijp. One day, one dag. God overschijnt naar sma dat hij. En te God overschijnt naar sma dat hij. Wat situatie van sma dat hij moest voor kentje. En we want je geliefde. If we want me to go in a right direction, if we want me to go in a right fast if I must go, then me tell you to the agenda, make we do forbade the Kondre Sanang. And we don't do forbade the whole, what big specific president, Saba ain't front war to, a vice president, a voorzitter van parlement, omdat die drapen me vindt dat ik een zwak heb, zo eerlijk. En door je voorbeden, God kan kinkie zijn in je ati, voor kan handel, de sansa moest handel, voor kan handel, a juiste fasie naar parlement, voor kan tjare na juiste fasie. En dat is zeer belangrijk taki. Na voorbeden, om de voorzitter van parlement van kantjaren naar juiste fasie. Maar want jij geliefde, we look me lukus aan die heel fini van bepaalde sane go, want om aan taka vice-president nee sekseki, maar dat is not true. Alles ma aben fasie van moestier wan kondre. En me want jij taki, anodoro rigeri sane kenki. Na teye taksani en paksani aan nanga wijsheid, nanga inzicht. asane pakanga bigi powa asanda ne roko na fuandei. And we want to tell you that a forbidden for you can lay a vice president for chare go na presi pe ademoro hei om that I pack this ani an nanga koni. Enanga president om du forbidden giden for den teki de yelse beslissing. Isabi lobby wang te wem du forbidden unom klagen. En de zaak is belangrijk. Om ons voorbeelden dat minister voor Financiën sang en luka monitori de inanganeti voor a monitori kan go in a juiste anu voor de sma samu ontvangen. Om dat geliefde, pelimis mij roko, yami ook toe want to ati say ding voor mekwa, mekwa nyang. En door voorbeelden, ik kan stop de rovers dati. Ze zijn overal. En nu want je geliefde, in een wereld voor begi die je kon re. In een wereld voor begi die alle de minister en dat trobi vader de. Na je voorbeide kan meka aan voor je draaikong na juiste passie pe amos go. Na je voorbeide gade nak ne atitak hierin bent u zwak. Of hierin bent u. In een daar ook op. God, je voorbeide kategas mandati. Je moet het niet zo aanpakken. Je voorbeide kan nak ne atitaki. Amoni sai go yusaka. Je moet poten baka. Arkibi, je voorbeide kan naki na minister ati. Taka san sayeteki. A ondro tafra sayeteki. Charengo pot baka. Of a berekening zijn meki, a heet om si, iwan naka kondre. Omdat geliefde, te u luku te je du voorbeide, je duen nga lobby, je duen nga je heer ati. En ano alama loba kondre sa des dondrape. Ano alama loba kondre, wantu ma go fu mekwa nyang. En ade belangrijk fu du voorbeide, di a minister fu economische sage, omdat meneer Sita kan manda te moufou luku den prijs. Ondanks de takken nou wat christen. En want te je takken nou wat de takken nou wat christen. Gado aksen moro frantwoord tu. Fou alle den prijs sa igwa lok tu. Want hij tape ai. Ane ope ai luku den prijs. Ane moufou de mango luku den prijs. Mino safa de mai du den tori. Ma te de tap wan pos. If he sabi tak ya wan Christian da sani ego verkeer astrafu fu you o moro hebi om dat he sabi ma tok you ne do. Dos wa vu forbe de ga minister dati fu opo du aroko in a yoise rekting fu du de san samus do kan de wa los ma de omen heen say charen go yon atra rekting wa los ma de omen heen Samusu skoifi, ya arkimitide, walosma de ome hei samu skoifi, fu meki presi gitrawa, fu karoko kandu moro bung. Darme aksi du forbeide ga mandisi, se aika opo, e aino opo ete, om dat bepale dinge ni kan, want tu sani on kan drape. A darme ki forbeide de belangrei, gi walo poste, pede mai pot sang goin de saka, Sano ma going de saka da trasma e bar kri om dati ane kondemanda boom. En mi wanta yi geliefde, a de ser belangrij om voorbeide te doen voor alle minister. Alle minister fusrana kondre, alle dei im du voorbeide giden. Kande e tek wan tu, tide tamara e tek wan tratu, ma belangrij tak we du voorbeide. Omdat soms de plek wa handeling san gado ne lobby. En door dat in een begile christen, dat je de klaga zee, je don't a patribide. Terwijl na voorbeide im do fugado harde na de jas, harde na de ede, gide wa ede klaptag, saka asan pot baka. Doe het goed. En daarom moet je voorbeelden die alle hoge plaatsen mensen, na yu forbeide kan kenki de man di si ati. Na forbeide sa yu edu geliefde. Anatro mi fa minister de, gado onak na dorfe ati taki, je kan het beter doen. En daarom tide me teige yu taki. A belangrijk fu begi, di alasma. Isa mi betake mba taki ontusma koppig. Wantu sma dena kondredisi furu forbeide gabe bukutaki alle hoge plaatsen mensen en abe bukutaki sai de musdu forbeide gide mandisi omdat a forbeide fu minanga yu kanchari rus koina kondre a kanchari rus koina regering a kanchari rus en sani kan kenki doro yu voorbeide. Alla voorbeide di alla de overheid sma. Alla de san sayesi sa de onkan. Voorbeide men legge nadruk tide om du voorbeide gonna a rechtelijke macht. Ja, gonna a rechtelijke macht. Omdat wan tu sani onkan. Tegen de wan yeye sma dat je si in a jeje zij vinden plaats, sa trasmaneshi. Er zijn verborgen dingen, gado abe verborgen camera zij opogi voorbeide su kanshi, takator dat wasa no bondrape. Maar je voorbeide kan pot den tot hout toe. A belangrijk tak wa rechter spreekt recht uit. Hij spreekt

orbe de su kanshi, taka tor dati, wasa no bondrape. Ma you forbade ka pot de tot how to. A belangrijk tak wa rechter is spreek, rek uit. Hij spreekt.

0: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.
1: Ja. Suma verjaart idee. Verjaar Oso Prisiri. Alas Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Oso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.
1: Ja, suma verjaar tide, verjaar oso prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar oso prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar onze Prisiri. Alas Satram Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar onze Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaart idee, verjaar ozo prisiri. Alla Satra Manting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri.

Ja. Suma verjaart idee, verjaar also Prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar also Prisiri.

Ja. Suma verjaart idee, verjaar also Prisiri. Alla Satra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar also Prisiri.

0: is 11 uur.
1: En van harte goedemorgen luisteraars. Hoe gaat het met u allen? We zijn vandaag wederom met een nieuwe aflevering van de Music Box in uw huiskamer. Met daarbij speciale liederen voor u geselecteerd. We heten u van harte welkom in dit programma. En we hopen dat u het goed maakt. En dan gaan wij zo als eerst van start met het eerste lied. People get ready. There is a train that's coming.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

is one.

We zijn dan gekomen aan het eind van dit programma. En we zijn de heren dankbaar dat wij u hebben mogen bedienen met ons muziek. Ik wil u van mijn kant een voorspoedige week toewensen. En let u op uzelf als u de straat op gaat. Wees voorzichtig in het verkeer. Voordat u uit huis gaat, bid u tot de heren. Leg alles dat u moet doen. Breng het bij God en laat hij u verder leiden.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: Praise God, God is goed. But before we go in our word too, ik wil u even bemoedigen. Die mis don't dape, want tekst komt op me ati. Me tak me on bemoedigen even kort na tekst. Before we go more far in a Bible study. In Psalm 133, vanaf vers 1. Hier praat de Bijbel over broederlijke gemeenschap. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broeder ook te samen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeien op de baar van Aaron. Die nedergolf op de zoom van zijn klederen. Het is als dauw van de Hermon. Die nederdaalt op de bergen van Sion, want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het wanneer broeders en zusters te samen wonen, want daar gebiedt de Heere zijn zegen. En we zijn in een eenheid hier vanavond, in de naam van Jezus. En ik geloof dat in die eenheid dat de Heere zijn zegen zal gebieden over ons leven. Amen. Mino safan neto waka. Maar God ons sabi het is reeds bepaald. Maar ik ga mijn deel doen en ik laat de rest voor de Heilige Geest. Amen. Ik laat de rest voor de Heilige Geest. En we deed in een vaste moon die zie. Vaste en gebed. Vaste en gebed. Wat zegt de Bijbel over vasten? Wat zegt de Bijbel over gebed? Als we lezen in Matthäus 7 vers 7, zegt de Bijbel daar, bid en u zal gegeven worden. Nogmaals, bid en u zal gegeven worden. Met andere woorden, bidden is ontvangen. Bidden is ontvangen. Gebed in combinatie met vasten is een belangrijke sleutel tot het vrijmaken van Gods kracht in ons leven. Gebed in combinatie met vasten is een belangrijke sleutel tot het vrijmaken van Gods kracht in ons leven. Of you a faster and you need biggie, dan is zomaar. Maar beide zijn combinatie, vasten en gebed. En de Bijbel leert ons in Matthäus 4 vers 1... Matthäus 4 vers 1. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid. Met de reden om verzocht te worden. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden. Door wie? Door de duivel. Door de duivel. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. We lezen hier nadat Jezus 40 dagen en 40 nachten gevast had, werd hij geleid naar de woestijn om verzocht te worden. Door wie? Door onze enemy. Door de duivel. Door de duivel. Iemand zegt door de duivel. Om verzocht te worden. Temminanga u een vaste lobbywang. Altijd was aan de contact minanga u passie. En zij contact minanga u passie. Die debris. Het test minanga u ook toe. Soms denkt u van ik vast. Ik vast. Het gaat goed dag 1, dag 2, dag 3. Maar plotseling was 3 contact u passie. Reden waarom? Er is een reden. Voor ontmoedig je. Voor poer je het op stoot. Om niet door te breken het vaste. Je moet één ding weten. Samen met Jezus om met manga je ook toe. Samen met Jezus om met manga je ook toe. In de woestijn werd hij verzocht door de duivel. Maar één ding moeten we weten. Jezus was God zoals mens. En als mens is hij verzocht geworden door de duivel. Maar hij heeft niet opgegeven. Ahori stand. En als stand zei Jezus, hoorie, de duivel begint voor tegen Jezus alles als sani. Doe dat voor mij, doe dat, je hebt gevast, doe dat, tegen astromeka trombrede, trouwe je schreef de engelen van je, noem maar op, hoe zou dat verhaal? Jezus is altijd een man van rust. Maar zei Jezus tegen Dibri, het staat geschreven, niet alleen van brood zal mijn leven, maar van het woord dat uit Gods mond komt. We zijn in een vaste periode, een vaste maand. Niet alleen van brood zal mijn leven, maar vanuit het woord van God. Dus nu zijn we bezig met de geest en niet met het vlees. En het moment dat we bezig met de geest, een geest is die kracht. Bij je zwakke. En de Bijbel leert ons in Lucas 4:14. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. Reden waarom nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. God ook is power. Iemand zegt power. Ik is kracht. Ik moet dat bij door een kracht voor Santa Egona in Galilea. En Jezus bij begin na een bediening. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Dus met vaste, Gado Edouan Sani. Met vaste, Gado Edouan Sani. De Heer geeft revelation in vaste. De Heer geeft kracht in vaste. De Heer geeft openbaring in vaste. Vaste is een middel waarmee wij dichter bij God komen. Om hem met heel ons hart te zoeken. Met andere we vaste, we zoeken Gado. Hij openbaart zich aan ons. En ik kan vasten. Go met 40 dagen of 21 dagen in onze next city. Maar zou je zei dat? Abbegi dat? Is verhoord door de Heer. Want sommige mensen denken van. Ik vast 21 dagen. God don't pick you. Je moet even rustig wachten. Want abbegi zei begi. Is als een ruik werk daar naar boven. De hemel. En die naar ruik werk daarbij. Wachtende. De attendoro. Joktjes asansaya vanoudo. U moet volharden. Wachtende. Op de beloften. Was maar hier met die nette. Waarom moeten we vasten? We moeten vasten. Want dat Jezus liep die minang aan jou. Jezus liep als aan die gemeente. We moeten vasten. Vasten is je vriendschap met God. Vasten, je communiceert met de Vader. Om zijn hartslag te verstaan. Was mijn remitie dan niet? We moeten vasten. En de Bijbel leert ons in 2 Kronieken 7 vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. God is goed en zeer te prijzen. 2 Kronieken 7 vers 14. Is dat aan het projecteren? God is goed. Mijn volk. 2 Kronieken 7 vers 14. 2 Kronieken 7 vers 14. Daar was 2 Kronieken. 2 Kronieken 7 vers 14. Was met Agadoboom. 2 Kronieken 7 vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. Wat moeten we doen? Wij moeten ons verootmoedigen voor de Heer en bidden en ons bekeren van onze boze wegen. Met andere woorden, we moeten vasten. Afvallen voegen, we moeten vasten. En bidden en roepen tot God. Met een reden. Om ons land te herstellen, we moeten zonden nalaten. We moeten ons bekeren van onze boze wegen. Dan zal hij ons land herstellen. God is een God van principe. God is een God van orde. De garoen doen aan sangi. Je moet iets doen. Sommige mensen denken van mijn vaste, mijn doe dit. Maar loop je naar God is doe. God zorgt voor de oplossing. Hij zorgt voor de uitkomst. Vast. De minang je vasten of kenki gado ati. Gado bigi kenki wie ati. U ati fos moest bigi kenki. U ati fos moest bigi herstel. A vlees moest bigi kruisen. Om kruisen kan vlees voor ono. En toen kruisen kan vlees. Dan gaat de geest overnemen. Maar of je nog kruisen kan vlees. Maar je begin bigi. Dat gado. Met bribu. Zomaar brib gado voor een vrouw. Zo mijn brief gaat voor een man, zo mijn brief gaat voor een waggie, zo mijn brief gaat voor doorbra. Maar u moet dealen met uw hart eerst met God. U moet zich verontmoedigen. Bifos ibe go sukunen san dat os an euroko. Dat ik kan begin jaar in, go mit jaar uit. Het gaat niet werken. God is een God van principe. Jezus. Met u as hem san disi. Jezus no go na prophecy. Na nga bigi ambaramba. Jesus go na prophecy. En nga bigi tak na nga pa. En once on a tega papa. Als het uw wil is. Laat deze beker mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Maar uw wil moet geschieden. So suma eta gado im to asantis kimi. Suma na you. Suma na minanga you. Fuse gado porta pen putron. Ta gado im to disi. Gado im to dati. Die abe go na kruis, ayang embe go na kruis. Die abe paya prijs, na minang embe go paya prijs. En paya prijs, en sabi. Met andere woorden, sang, be met Jezus, om met manga u. U moet volharden in het gebed. U moet wachten op God. Of gara moest was angi alas majaso. God is geen microwave, God. God is geen microwave. Dat te fado lolo, do alle soort gevallen zijn niet. Dat je zegt, garo por ventro. Nee, kan du say wani. Garo ne sek mo por ventro. Na ena gado. E du say wani. Wat u moet doen, u moet beter. U moet beter. En de Heer vertrouwen. En wachtende op de beloften. In de naam van Jezus. Want we bid ontvang. En we zoek fin. En we klop. Hem zal open gedaan worden. We niet bid ontvang. Niets van God. Ik kan... Oké, ik vast 21 dagen. Ik eet niet. Ik drink niet. Maar wacht dat God om dat zijn. Maar dat is dat je niet. Is dan gewoon. Zou je doen? Amor bij je op een roko. Maar je verwacht je ons af God. Dat je moest gaan in actie. Na actie is het reactie. Dat God ook going in actie. Dat God ook reageert. Begge en wachten. Alle de man van God voor fossi. Zijn bij vaste is zoeken God. Een man als David. Een man als Daniel. De no best don gewoon. Maar de bij begge en de bij vaste en bij vertrouw God. Wansan en God bij tjaar kenki kong in de man situatie. God is een goede God. God is een goede God. Daniel 10, 3, Daniel 2, Daniel 10, vers 2. Daniel, abe begi om Gods hulp en Gods leiding. Hij bad voor Gods leiding en Gods hulp. En vers 12, Daniel 10, vers 2 tot 3. Daniel 2 vers 2. Daniel 10 vers 2 tot 3. Daniel be begi gi a toekomst voor a volk. A be karna gado. Gi a toekomst voor a volk. Hij was in vaste en gebed. A be zonder een schrift af. A be verontmoediging. Vers kader. De Bijbel zegt, in die dagen brak ik Daniel 3 volle weken door met rouw bedreven. Vers 3. Smakelijke spijzen at ik niet. Vlees, nog wijn kwamen in mijn mond. En ik zelfde mij in het geheel niet. Tot er 3 volle weken verlopen waren. Springt u naar vers 12. Vers 12. En de Bijbel zegt, en hij zeide tot mij, vrees niet Daniel, de engel, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet had, om inzicht te verkrijgen, en om u voor God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord. En ik ben gekomen op uw woorden. Ik ben gekomen op uw woorden. Ik ben gekomen op uw woorden. Gemeente Logos International, je biggie je vaste 21 day, zondag is final. Gado, ik komt op uw woord toe. Gado, ik kom op uw actie. En ik geloof in de naam van Jezus dat de Heer iets groot zal doen in dit huis. God zal iets groot doen in dit huis. We bidden niet zomaar, we vasten niet zomaar. We vasten voor doorbraak. We vasten voor verandering. We vasten en bidden voor herstel. Wij bidden en vasten voor onze toekomst. En hij zal het doen. Hij is gekomen op uw woorden. Dag 1 Daniel, die bij potjes schrijft bij Biggie. Die voor ootmoedig is, met andere woorden. Daarvoor poer alasani sa behindering. Daarvoor zakken en schrijft bij Gado. Daarvoor ruim op. Of je nou ruim op. Niks nog maar kom. Je moet eerst opruimen. Eerst opruimen. Iemand zegt eerst opruimen. Als je niet opruimt, gaat de Heer niet kunnen werken. Als geest nog maar komt daarbij. Als geest niet op het chocode. Bedoelt hij dan niet kom. Hij komt bij Santa Facide. Daarom zegt Gods woord. Wees heilig. Want ik ben heilig. Ik heb u nu geroepen om in onreinheid te wandelen, maar in heiligheid. Dus met andere woorden, u moet eerst geheilig worden voordat de geest van God in u kan wonen. En dag 1, Atori Lepi, 21 dagen vasten hoor, Daniel, maar dag 1, Gado Piki Kaba. Gado Piki. Gado e Piki Fawani. Piki fawani. Abeka wakti te 21 day door. Toma dak in gado piki ba reide waram. Er is een reide daar. Ati be ruim op. En gado be sha ati vu Daniel. Tak ey, amadis ati to. Amadis ati. Dat pa juiste presi. Mo dusamim duke amandisi. Mo koffering. En gado koffering. Maar het is ook niet makkelijk. Het was ook niet makkelijk voor Daniel. De Bijbel leert ons. De force voor Persie. De fetie daarbij. Nangad. A blessing voor David. Daniel sabe moest komen. De fetie nangad engel. Sabe moest chari. A blessing. Ge Daniel. Maar de Bijbel leert ons. God laat niet in de steek. God laat niet in de steek. Zeg aan iemand. God laat niet in de steek. Lobby want te je biggie. De engel voor je go in actie. Tell your baby the angle for you, I go in axi. Me no sabo if you brip taki, I want angles, I go in axi ge you. Of you slap, a angle for you slap too. Ma if you de on fire, a angle for you de ook to on fire, fu chara bo slap kon ge you. And Daniel be de on fire, a baby, a wakti. And a tori loso. Garo no kari Christian for the pamper Christian in the tendency. Garo kar Christian in the tendency for waka on fire. For walk on fire. Thank you once more that walk on fire. I know them walk and slap fast. And she was a prophet by the Tidenity. Elia Beston, this he was on fire. He was on fire. He was on fire. And that will God for us. Tell them, they want slap my baby. Here as it you will is. Here as it you will is. Here as it you will is. Lati. That do that here. Name a brief that Daniel be opo and I be beggy and I be carry and I be fetty. War. It's time for war. Of Daniel no be do war. Next no be lusu. I be do war. Esther just the same. Esther 4 was in vasten en gebed samen met zijn dienaressen. Reden waarom? Hoe heet die man? Haman. Beberam a plan. Voor strak die alle de joden. Ja toch? Dat betekent dat Israël wel klaar is. Maar Gods volk nog maar klaar is. God zoekt altijd één persoon om op de brest te staan. Hij zoekt altijd één persoon. Santa, kom ik om, dan kom ik om. En Esther teka initiatief. Het is niet, het was niet makkelijk voor Esther, man. Het was tussen leven en dood. Maar dan kom ik om, dan kom ik om. Kom ik om, dan kom ik om. Kom ik om, dan kom ik om. Maar garo odoan sani. Weet u, als u een relatie bouwt met de Heer. De Heer kent uw hart. De Heer zal ingrijpen in uw situatie. De Heer zal ingrijpen in uw situatie. De Heer zal ingrijpen in uw situatie. Hij komt nooit laat. Hij komt op tijd in uw situatie. In uw leven. En dat was gebeurd met Esther. Garoko op tijd. Garoko op tijd. Dat a plan sabe beraam. A plan sabe beraam. Abra de Joden, Haman. Garoko kenka plan. En van garoko kenka plan. Door een vaste en gebed. Abbe beweeg a atifu gado. Abbe do gado wan sani. Wanneer u vast en bid, kom Gods kracht vrij. Gods kracht kom in beweging. En hemel reageert direct. En hemel komt ook in actie. God is een goede God. God is een goede God. En daarom ik mijn brief dat in een vaste periode zou we dit jaar zo Logos International. Het ligt aan u als u wilt doorbreken. Het ligt aan u als u hoger op wil gaan met de Heer. Het ligt aan u. Het ligt niet aan de pastor. Het ligt niet aan de apostel. Het is uw relatie met God. Pas maar Jeremie. Het is uw relatie met God. Zou jij God op een next level? Iemand zegt next level. Once my time, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Hallelujah. God, I got up your word too. Hallelujah. God is a God of instruction. God gives instruction. The Bible leert us in Jeremiah 33, verse 3. Vasten geeft grote gebedsverhoring. Vasten geeft grote gebedsverhoring. Jeremia 33 vers 3. Wat zegt de Bijbel daar? Roep. Jeremia 33 vers 3. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden. En uw grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Roep tot mij. Tot wie? En wat zal hij doen? Hij zal u antwoorden en u grote ondergrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niet weet. Ga de openbaring schrijven zomaar aan u. Ik geloof het niet. Wat moet u doen? U moet roepen. En hoe gaat u roepen? U moet in gebed zijn met God. U moet een relatie bouwen met de Heer. U moet in actie komen. Dat gaat ook in actie. Roep tot mij. En de Heer, ik tak naar Logos International Tidenity. Roep tot mij. Er is gebedsweek. Roep tot mij. Vast, roep tot mij. En ik zal u ondoorgrondelijke dingen verkondigen waarvan gij niets weet. Vasten en gebed voor hoe u gelooft. Vasten is je vriendschap met God. Vaste brengt God hand in beweging. God, vaste brengt God hand in beweging. Mino bribi en mino shi nooit in a Bijbel tak waman begi. En dat nooit nog garo piki tap de begi voor amandisi. Altijd garo piki. Garo piki David, garo piki Daniel, garo piki Jeremia. Garo piki Jezus ook toe. Jezus is onze voorbeeld geweest. Dat wij moeten bidden en vasten. Dat wij tot hem moeten roepen. Daarom zegt de Bijbel in Lucas 11 vers 1. Nee, dat is een andere tekst. Die weduwe, zei Jezus met dat we moeten altijd bidden en niet verslappen. Is Lucas 18. We moeten bidden, altijd bidden en niet verslappen. Lobby want te minang je verslap in gebed. Wat gebeurt er met ons? Het moment dat wij te komen vervallen in gebed, neemt het vlees over. En te vlees neemt over, kebada in minangayo, dan gaan we vleeselijke dingen doen. Maar de Heer wil dat we in de geest moeten wandelen. We moeten wandelen in de geest. Daarom zegt de Bijbel, een ongeestelijk mens kan niet verstaan wat geestelijk is, want het is hem dwaas. Maar een geestelijk mens verstaan wat geestelijk is. En u die bidt, u die vast, u verstaat wat geestelijke dingen zijn. God is goed. Handelingen 13 vers 2. Handelingen 13 vers 2. God is goed. De Bijbel zegt, en terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zonder mij nu Barabbas, Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Wat waren ze bezig te doen? Ze waren bezig te vasten. En bidden. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zei de Heilige Geest, zonder mij nu Barabbas en Saulus. Dat met andere woorden, er waren profeten daar en leraars in de gemeente. En de Bijbel leert ons, het moment dat ze bezig waren te vasten en te bidden, tak zonder mij nu Barabbas en Saulus voor het werk waartoe ik hen heb geroepen. Loop je aan wanneer God iemand aanstelt in de gemeente. En dan zomaar jumpo jumpo tiki play. Het gaat door vasten en gebed. Pas alon mee, Joko. De gado stelt me aan in de gemeente als leider. En door dat die versie mooi. Maar gado het dwing. Samen met de oudste om tot de Heer te roepen. In vasten en gebed.
0: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Strength Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Let the fire fall, oh Lord. World Revival Fire Conference. Ben Arthur Dissels van gemeenschap Zolderaarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
2: Samen zuinig. Water voor iedereen. Een lekkende kraan of een lekkend toilet kan ongemerkt veel drinkwater verspillen. Zie je een lekkage? Wacht niet te lang. Repareer deze zo snel mogelijk. Want water dat verloren gaat, kunnen we niet gebruiken waar het echt nodig is. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap. Je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1 uur.
1: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.
2: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14. Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Goedemiddag, Clara Ozo. Maar dat is een opprijs. Dus heb je het check kost, Clara? Maar we zoeken kwaliteit, toch?
4: Hé, hey broer. No stress you a day, you know you're Historex Abuanyu Verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat is dat.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik ba. Verfi. Na anyu merk toch. En na verfi dizi. Giu na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo fer fa fer fer fer fi by Historex.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30. Via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: using me for white blessings.
1: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
2: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Gracias.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Naar Telesur Mobiel Postpaid en enjoy. Unlimited data, calls, sms, gratis belavonden en weekenden. Telesur, keeping us in touch.

Ja, yeah, man. Ik dacht dat ik dit nooit meer zou doen. Maar dit is 2018. En ja, de nieuwe dingen staan voor de deur. Wel een beetje oud. Maar dat ik het vandaag nog doe. Nou, is nieuw. Luister eens. Ah, ja. Ah. Het ding luidt als volgt. De jongen die ik was, wil ik nooit meer zijn. Een losbandig leven en vaak eenzaamheid en pijn. Zodra ik 's morgens opstond, wist ik niet hoe ik moest beginnen. Want ik leefde zonder doel en was vaak leeg van binnen. Elke dag was dit weer hetzelfde verhaal. Ik vroeg mezelf af, wat is de reden van mijn bestaan? Ik heb veel gezocht en heel veel gedaan, maar ik heb nooit gevonden. Ik zag het niet meer staan. Het was vechten, strijden en balen van het leven. Ik werd steeds achtervolgd door daden van het verleden. Dingen die ik was begonnen, kon ik niet loslaten. Ik vond het niet meer prettig. Ik kon het niet meer verdragen. Toen kreeg ik spijt dat ik met bepaalde dingen was begonnen. Soms begin je iets makkelijk, maar is het moeilijk om te stoppen. Op den duur wist ik niet meer hoe ik verder moest. Tot op de dag waarop ik Jezus heb ontmoet. En daar heb ik geen refrein, omdat ik gewoon freestyle, man. Yes, de beat is smooth en het leven is zegen. Ik heb mijn leven gegeven en ik neem het niet terug. Zonder ben ik verleden tijd en onzichtbaar als de lucht. Omdat ik weet wie ik ben en van waar ik kom. Sta ik paal achter mijn beslissingen, ga nu andersom. Ik was een slaaf van Satan, maar sta nu tegenover hem als een bom. Zo gevaarlijk als ik ben, ja ik ben heter dan de zon. Ben geboren en getogen om demonen te vernietigen. Het doel is om Jezus te weerspiegelen. Met zijn bloed en mijn lichaam ben ik voor eeuwig onaantastbaar. Ik ben getraind en ik sta helemaal klaar. Ik ben niet bang, want ik ben meer dan een overwinnaar. Kom niet met kracht nog geweld, maar met de Heilige Geest. Hij is als verterend vuur en daarom heb ik je vrees. Het is een voorrecht om te wandelen in Jezus' autoriteit. Behoor niet langer tot de wereld. Maak deel uit van Gods Koninkrijk. Mijn barrio, mijn matie, de wereld komt aan het eind. Ja, en dan moet je even ademen, weet je. Je bent geen robot en daarom hebben we God allemaal nodig om dus even weer tot rust te komen. Lek van wie sabi Jezus Christus, kwaini grondapu, alipo alo bilibi ena dedegi wie sondu nagi mianga yo Jezus, dede na kruisje broko.

beef. So undo, make pre-siri coin yat, you should lose all of the sorghum. At self, the was me, oh, it ain't over. Komen dagelijks waar, maar van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot de eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de kou. De wereld gaat voorbij, dus accepteer Jezus gauw. Jezus komt terug en hij wil dat je klaar moet staan. Want hij komt ons halen voor eeuwig naar de hemel te gaan. Ja, yeah, it's a rap man, dit was het. Het is gewoon een freestyle. Wat het wordt, wat het bereikt. Nou, dat laten we gewoon in het midden. Peace and bless.

0: Het is 2 uur.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik je sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Rui zijn weer mee in de acte, joh. Dat is wat ik niet aan niks doe.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone chimboy ting. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Mijn verleden is voorbij. Ik leef in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.
1: Telemetry in launch condition.
2: Affirmative.
1: Missile in internal AC.
2: Affirmative.
1: Pressurization complete.
2: Affirmative.
3: Through the disobedience of one man, many were made sinners. Also, through the obedience of one man, many will be made righteous.

0: Het is 3:00.
1: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com.

0: Beyninun. Şıp şıp tırırıtı.
1: İnternetin fast balan, mobil data and mobil balan. Connected na oso, affordable for you. Connected na broko, met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online. Connected na scoro, online plus Larry is lobby.
2: Connected ala se, enjoy affordable connectivity.
3: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid, met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.